0: onderhandelaar. Je komt dan met je zilver bumper. Krijg je daar ook een beetje goed tarief voor. 538 Tomorrowland, One World Radio en On Tonight. Mijn naam is Dennis Ruijer, de beste beats in het universum van Tomorrowland. In de vrijdagdag Radio 538, James Hype nu. Dit is Confession.
1: Tomorrowland, thank you so much for dancing with me. What a festival. What a stage. Insane. I want to take a bit of a risk. This is going to be my last song, but you've probably never heard this before.

Martin, Shine. Ik hoop dat je lekker aan het shinen bent. Laat vooral even weten in de 538-app waar shine je deze vrijdagnacht. Extra sterke koffie in de studio. Klein energiedrankje on the side. En de tune of the week voor je. Miss Monique, Robbie Williams, Beauty in Us. Nu op 538.

Goed om te horen. Tomorrowland, One World Radio, Rafael, Gotta Be Cool. Remix door Lutch. En deze dan gedraaid door Fisher zelf op de Freedom Stage van Tomorrowland. Fisher, Florence, Armin, dit is What a Life.

deze beat. Stel je even voor. Mau P. Just a little bit more. Mijn naam is Dennis Ruijer. Dit is 58 Tomorrowland One World Radio. Gedraaid door mijn helden van Adriatic op de mainstage van Tomorrowland Brazilië. Een paar jaar geleden. Prachtige track van Rufus du Sol. Inner

Frequency zo 50 had, Live It On. Ik kan me herinneren dat ik een keer in Miami was voor Dance Department, dat Axwell zoveel neushaar had groeien, dat ik er op het terras maar wat van heb gezegd. Hij was toen net vader geworden. Je zou ze ook de Swedish House Fathers kunnen noemen. De Swedish House Mafia met Licky Lee. Happiness is so sad. Nummer 1 in de Tomorrowland Top 30.

eentje uit Friesland, Dennis, in onze ravebunker. Staat hij aan? Tomorrowland One World Radio. Warm, warm welkom in het holst van de nacht met John Summit. Absolutely don't believe it. Tomorrowland dit jaar heeft mijn helden Kevin de Vries op de main. En die draaide deze banger van de Bounty Hunter. Brandon Remix, dit is

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. We moeten op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag weer te gaan protesteren om de druk op de overheid op te voeren. De demonstraties tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs zijn al de hele week bezig. Sommige liepen uit de hand. Zo werd in Marseille een schoolhoofd met benzine overgoten. Er zijn al meer dan 5000 mensen gearresteerd. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al eerder aangemerkt als veiljaarsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. En hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, dat wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta, over het leven en de carrière van Marco van Basten, viel 3 keer in de prijzen. Voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. En dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. Later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al?

Yo, yo, what's up? Dit is Hartwell. En welkom bij een nieuwe aflevering van Hartel On Air hier op Radio 538. In deze aflevering hoor je nieuwe tracks van Armin van Buuren, Dirty Signal, Will Sparks, een selectie van de Revealed Recordings ADE sampler en een nieuwe demo van de maand. Voordat het zover is, beginnen we met een nieuwe track van Armin van Buuren. Dit is Take Me Home.

Recordings ADE Sampler. Je hoort de Dead Max met Free, Zynox met Gimme Love en Steeper en Mixo met The Rhythm. We gaan verder met nieuwe muziek van Domino en Dirty Signal. Dit is hun nieuwe track, Limitless.

To Aces met Rocking Reloaded. Heb je nog geen kaartje en wil je bij het Revealed evenement zijn tijdens ADE? Ga dan naar revealedrecordings.com en scoor daar jouw kaarten.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan een ander ongeluk. Op de A1 bij Rijssen in Overijssel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een bestuurder zou volgens een getuige op de auto ervoor zijn gebotst. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is niet bekend. Twee rijbanen van de A1 zijn afgesloten. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico, dat meldt ABC News. De man was piloot bij de vliegmaatschappij en werd geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem gevonden werd. Wat dat precies was, is niet bekend. En hoe hij dan toch op die vlucht naar Israël terechtkwam, wordt onderzocht. En je hond, kat of cavia gewoon mee kunnen nemen als je op oudere leeftijd naar een zorginstelling moet. Dat moet kunnen, vindt de Partij voor de Dieren en 50PLUS. Het staat in nieuwe plannen die ze gaan presenteren in aanloop naar Dierendag, schrijft de Telegraaf. Ze denken dat het gaat helpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dan het weer. Het is nu nog fris, zo'n 7 graden. En het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. Later vandaag wordt het zonnig, maar in het noordwesten is wel wat meer bewolking. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Je moet op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico, dat meldt ABC News. De man was piloot bij de vliegmaatschappij en werd geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem gevonden werd. Wat dat precies was, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht naar Israël terechtkwam, wordt nog onderzocht. En een hoofdmassage, wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Het aantal honden trimsalons is in 10 jaar tijd verdubbeld, heeft het AD uitgezocht. Een salonhouder zegt dat dat komt doordat we onze hond als een echt volwaardig lid van het gezin zijn gaan zien. Dan nog het weer, het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig zijn. Het blijft wel overal droog. Later vandaag wordt het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Je moet op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico, dat meldt ABC News. De man was piloot bij de vliegmaatschappij en werd geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem gevonden werd. Wat dat precies was, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht naar Israël terechtkwam, wordt nog onderzocht. En een hoofdmassage, wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Het aantal hondentrimsalons is in 10 jaar tijd verdubbeld, heeft het AD uitgezocht. Een salonhouder zegt dat dat komt doordat we onze hond als een echt volwaardig lid van het gezin zijn gaan zien. Dan nog het weer, het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig zijn. Het blijft wel overal droog. Later vandaag wordt het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
1: maar ook het geld in de koffers.
0: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas... op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat. Wat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: En altijd.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.

0: XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Je moet op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico, dat meldt ABC News. De man was piloot bij de vliegmaatschappij en werd geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem gevonden werd. Wat dat precies was, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht naar Israël terechtkwam, wordt nog onderzocht. En een hoofdmassage, wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Het aantal honden trimsalons is in 10 jaar tijd verdubbeld, heeft het AD uitgezocht. Een salonhouder zegt dat dat komt doordat we onze hond als een echt volwaardig lid van het gezin zijn gaan zien. Dan nog het weer, het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig zijn. Het blijft wel overal droog. Later vandaag wordt het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeis. Hebben we nog een flits op de A2 richting Utrecht bij Prugem. Opgepast bij 104,8. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Badhoevedorp 4,3. Nog een keer de A4 richting Den Haag bij Delft bij 46,9. Dan de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 61,9. De A27 richting Hilversum bij Almere 108,2. En de laatste vind op de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld. Opgepast bij 22,8. Veilige reis.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij FEIO luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. FEIO. Leven zonder bril.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 6.
11: Zeker.
10: Weet jij...

Sixta en Fateless bij 538. Je hoort een New Religion. 538. Zo, goedemorgen. Kilian vanuit hier op je zaterdagochtend, 3 oktober. Een speciale dag vandaag, omdat het namelijk Mean Girls Day is. De dag dat het geoorloofd is om een keer gemeen te zijn. Dus als vandaag iemand in de supermarkt bij je voordringt, mag je gewoon iets harder zuchten. Als zometeen een ouder op het veld naar jouw kind staat te schreeuwen, mag je hem gewoon even 5 seconden langer bozer aankijken. Het is allemaal geoorloofd vandaag. Waarom? Geen idee, maar ik vind het echt een topdag. Ik kan eindelijk een keer echt mezelf zijn. Ja, heerlijk toch? Heel lekker wakker worden deze ochtend met de hits van 538. Sven Chaliers, Mark Morrison, ze komen eraan. En eerst de favorite deze week van Suzanne Vreek. Dit is Pijnstiller. De gordijn.

Hey, soms heb je van die onderzoeken dat je denkt, waarom toch? Zo ook, hè, dit onderzoek van twee wetenschappers, Jake en Jeffrey uit Amerika. Zij onderzochten namelijk of ratten kunnen lachen als je ze kietelt. Ja, en normaal denkt waarschijnlijk, geen idee, en gaat verder met zijn leven. Jake en Jeffrey overduidelijk niet. Want ze hebben namelijk 4,5 jaar lang onderzoek gedaan naar het feit of ratten kunnen lachen als je ze kietelt, ja of nee. En wat blijkt, ratten vinden het heerlijk om gekieteld te worden. Dan maken ze namelijk een speciaal geluidje van zo'n 50 kHz. Dat kun je met het normale oor niet eens horen. Maar als je er een soort van gehoorapparaatje op zet, zo moet je het een beetje zien, kun je dat wel horen. En wat bleek nou, de ratten kwamen elke keer terug bij de onderzoekers om met een veertje op hun buik gekieteld te worden. En dan maakten ze dat 50 kHz geluidje, wat dan zou uitwijzen dat ze aan het lachen waren. Ja, echt een onderzoek waarvan je denkt, hoe dan, weet je wel? Ik vind vooral het idee gewoon mooi. Dat zo'n onderzoeker dan na een lange werkdag thuis komt bij zijn vrouw. En dat zijn vrouw vraagt, nou, is er nog wat spannends gebeurd vandaag op het werk? Dat hij dan zegt, nou, weet je, rat 38 wilde vandaag eerst niet, maar na de lunch toch 2 keer gelachen. Groot succes vandaag, weet je wel? Ja, ik zie het toch helemaal voor me. Maar goed, fijn dat het ooit is onderzocht, want anders had ik je dit niet kunnen vertellen, toch? En vrolijk word je er zeker van. Daar gaat deze plaat over bij 538. Alexa Jordan, dit is...

0: 538. Je hoorde het zomerse Jamaican. En goedemorgen, Kilio van Luit hier. Met zometeen nieuwe muziek van Lucas en Steve ook Temper City ga je horen. En je hoort hoe je misschien wel aankomende week 15.000 euro rijker kan beginnen.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a walk! And give you a walk!
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
18: In harmonie.
17: Zoals,
18: ik heb je kat opgesloten.
19: In de wasmachine.
18: Of,
19: ik heb water gemorst.
18: Over je laptop.
17: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
18: een duet.
17: Oh ja.
18: Alles klinkt beter in harmonie.
21: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
22: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
21: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
22: Ja toch?
21: Kijk op wakkerdier.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Goedemorgen, lokaal kans op wat mist deze ochtend. Verder is het zonnig maar fris. Later vandaag blijft het zonnig met in het noorden kans op de bewolking. En maximaal 21 graden vandaag. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, bij nog een flitser op de A2 richting Utrecht bij Bugum, opgepast bij 104,8. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Badhoevedorp, opgepast op je snelheid bij 4,3. Nog een keer de A4 vanaf Delft richting Den Haag bij Den Haag zelf, 46,9. En de laatste op de A27 Almere-Hilversum bij Almere, opgepast bij 108,2.
23: 538, Kilian van Luit.
2: Hey, deze week 15.000 euro rijker beginnen. Hoe het kan, hoor je zo.

0: 538, stemmenjacht.
1: Ja, ik zat er gewoon helemaal naast, hè. Ik dacht echt dat het Roxy Dekker zou zijn die in koffer 5 zou zitten. Goed voor 10.000 euro. Maar gisteren ging Maud bij Evers en Code vandoor met die 10.000 euro. Zij raadde namelijk de stem van Bentegoed. En dat betekent dat we inmiddels zijn aanbeland bij koffer nummer 6. Goed voor 15.000 euro. Wederom één stem en aan jou de vraag, wie is die stem? Mocht je een idee hebben, meld je aan door op de knop te drukken in de app van 538. En wie weet wordt je aankomende week gebeld. Noem je maar één naam en ga er zomaar vandoor met 1000 euro. Maar gisteren ging Maud bij Evers en Code vandoor met die 10.000 euro. Zij raadde namelijk de stem van Bentegoed. En dat betekent dat we inmiddels zijn aanbeland bij koffer nummer 6. Goed voor 15.000 euro. Wederom één stem en aan jou de vraag, wie is die stem? Mocht je een idee hebben...

Goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Dankjewel dat je deze ochtend nog wakker wordt met een goede kop koffie. En natuurlijk de hits van 538. David Guetta, Kid Cudi, Alex Warren, ze komen eraan. En eerst Ella Langley. Just when

van 538, je hoorde Memories. En goedemorgen, Kilio van Luijt hier. Met zometeen een heerlijke classic van U2. Ook Alex Warren ga je horen. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?

0: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, uit een broodje.
3: Zullen we breken, hè?
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
7: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik.
13: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Nu, later en altijd.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univee blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. En dan het weer. Het is nu nog fris. Het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
0: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Met een flits op de A2 richting Utrecht bij Brughem. Opgepast bij 104.8. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Badhoevedorp 4.3. Op dezelfde weg richting Den Haag bij Den Haag zelf 46.9. En de laatste van nu op de A13 Rijswijk in de richting van Rotterdam bij Den Haag zelf. Opgepast bij 6.0. Veilige reis.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
14: Zeker.

En je hoort het tegenwoordig overal, hè, dat aan een koophuis komen bijna niet meer te doen is. Maar dat was vroeger wel anders, hoor. Kom een mooi verhaal tegen uit de Zero's. Kylie MacDonald, een kerel uit Canada. Die bedacht ooit op een blauwe maandag. Ik ga eens kijken hoe ver ik kan komen door een rode paperclip te ruilen. Gewoon steeds voor iets mooiers. En na 14 keer ruilen kom je gewoon uit bij haar naar huis. Hey, en tegenwoordig maar een hypotheek afsluiten om überhaupt een paperclip te kunnen kopen, hè? Het gebeurde allemaal in 2005. Het jaar van deze plaats, September. Dit is Cry For You.

Beats. Yo, 538 met U2. Je hoorde A Beautiful Day. Hey, ik heb hier twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is wel echt waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, mensen met veel schermtijd hebben een hoger IQ, blijkt het onderzoek. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, duiven kunnen schilderijen van Picasso en Rembrandt van Rijn uit elkaar houden. Dan app je stelling 2 door via de app van 538 als je denkt dat die waar is. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Mensen met veel schermtijd hebben een hoger IQ. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Duiven kunnen schilderijen van Picasso en Rembrandt van Rijn uit elkaar houden. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu nieuwe muziek van Taylor.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mensen met veel schermtijd hebben een hoger IQ, blijkt uit onderzoek. Of denk je dat stelling 2 waar is? Duiven kunnen schilderijen van Picasso en Rembrandt van Rijn uit elkaar houden. Eén is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zometeen het juiste antwoord, net zoals Andrik Iglesias en de nieuwste Miley.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verderop,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
15: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
16: in harmonie.
15: Zoals,
16: ik heb je kat opgesloten.
17: In de wasmachine.
16: Of,
17: ik heb water gemorst.
16: Over je laptop.
15: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
17: een duet.
15: Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
15: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: shopper, de shopper, de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Goedemorgen, lokaal nog wat kans op mist deze ochtend. Verder is het zonnig maar fris. En later vandaag blijft het zonnig met in het noorden kans op de bewolking. En vandaag maximaal 21 graden. Dus je weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A2 richting Utrecht bij Brugem. Opgepast bij 104,8. En op dezelfde weg richting Echt bij Geleen 237,4. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Bad Hoeverdorp 4,3. En op dezelfde weg richting Den Haag bij 64,9. Dan nog de A10 van de Koentenol richting de Nieuwemeer bij Amsterdam 21,9. De A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag 6,0. En de laatste van de A27 Almere richting Hilversum bij Almere. Opgepast bij 108,0. Veilige reis.
2: 538 Kilian van Luid.
1: Met zometeen een antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Sienna Sparrow.

0: Harris van 538. Je hoorde Blessings. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, mensen met veel schermtijd hebben een hoger IQ, blijkt uit onderzoek. En stelling 2 is, duiven kunnen schilderijen van Picasso en Rembrandt van Rijn uit elkaar houden. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je moet een beetje bijkomen vandaag, hè?
1: Ja, ik heb een bankhangdag.
0: Een bankhangdag, want jij wat Blessings. Stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, mensen met veel schermtijd hebben een hoger IQ, blijkt uit onderzoek. En stelling 2 is, duiven kunnen schilderijen van Picasso en Rembrandt van Rijn uit elkaar houden.

0: Wij zijn in Eindhoven even gaan borrelen.
1: Oh, lekker. En wat is je favoriete drankje dan?
0: Ja, toch wel gewoon een getapt biertje, hoor.
1: Een getapt biertje. Ja, ik drink zelf totaal niet, dus ik heb geen idee wat lekkerder is en wat niet. Maar een getapt biertje is waar jij van gaat op zo'n avond.
0: Ja, en waar ik het langst op vol kan houden.
1: En hoeveel heb je er gehad gisteren?
0: Ja, dat is een schatting, denk ik. Maar ja, het zal om en nabij de 20 zijn, denk ik.
1: Oh, kijk eens. Ja, dan wordt vandaag goed bank hangen, denk ik, hè? Misschien een beetje wat aspirines nog ophalen en dat is het dan.
0: Ja, misschien wel inderdaad.
1: Hey Roy, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, mensen met veel schermtijd hebben een hoge IQ, blijkt uit onderzoek. En stelling 2 is, duiven kunnen schilderijen van Picasso en Rembrandt van Rijn uit elkaar houden. Aan jou de vraag, Roy, welke van de twee is waar?
0: Ja, ik denk stelling 2, om heel eerlijk te zijn.
1: En waarom denk je dat?
0: Ja, ik geloof niet dat schermtijd bepalend is voor je IQ.
1: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, Roy. Je hebt het hartstikke goed. In 1995 trainen Japanse onderzoekers duiven met afbeeldingen van schilderijen. Nou, duiven leerden bijvoorbeeld dat ze bij een schilderij van de ene kunstenaar moesten pikken om een beloning te krijgen, bij de andere juist niet. Nou, dan denk je, nou, dat is logisch. Maar het leukste komt daarna. Onderzoekers lieten vervolgens nieuwe schilderijen zien die de duiven nog nooit eerder hadden gezien. En daar konden ze dus opvallend genoeg onderscheid tussen maken. Dat zijn verrekte slimme beesten eigenlijk, hè, die duiven, Roy.
0: Ja, inderdaad, ja. Ik vind het wel vieze beesten, maar goed, ja.
1: Dat ben ik wel een beetje eens, ja. Je hebt er niks aan, denk je. Maar goed, wel knap, ja. Ik vind het knap van ze.
0: Ja, dat wel.
1: Hey Roy, je wint hiermee het 538 slaapmasker. Veel plezier ermee.

Hey, de een is er echt helemaal oké mee. En de ander denkt, ja, als mijn partner dit doet, ben ik er echt meteen klaar mee. Waar dit over gaat, hoor je zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. Ook Bon Jovi komt eraan. En er is nieuwe muziek van

0: Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-out fase van de WK-kwalificatie.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
19: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
18: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
19: Ja toch?
18: Kijk op wakkerdier.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
21: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
22: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
21: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
22: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
23: Nu bij Coolblue.
0: Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: 538 Nieuws. 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univé blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
25: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen op dit moment gemeld. Wel flitsers en die check je in de app van Flitsmeister.
26: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
27: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
26: Oh, Otrium?
27: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
28: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
27: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
29: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
31: 538 Stemmenjacht.
32: Dit is de stem uit koffer 6.
33: Zeker.
32: Weet jij?

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Hey, de een zou het helemaal geen probleem vinden, maar de ander denkt, ja, als mijn partner dit doet, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik ben benieuwd in welk kamp jij zit.

0: terug. De een is er helemaal oké mee, maar de ander zegt, joh, als mijn partner dit doet, dan hoeft het van mij echt niet meer, hoor. Nou, waar zou dit toch over gaan? En in welk kamp zit jij? Het heeft te maken met een nieuwe ontwikkeling in de sportschool. Klein onderzoekje. Steeds meer mannen gaan namelijk sporten in de sportschool zonder een t-shirt aan. Dat is gewoon een bloot bovenlichaam. Hoe zit dat eigenlijk in jouw sportschool, Sabine? Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ervaar jij hetzelfde, dat toch meer mensen met een onbloot bovenlijf in de sportschool actief zijn?
1: Nou, helaas in mijn sportschool niet, maar ik zou dat niet erg vinden. Helemaal niet in combinatie met chocola.
2: Je hebt
1: vrouw wil toch ook wat moois?
2: Maar jij ziet daar het probleem niet van in?
1: Nou, als het mooie lijven zijn niet, nee. Maar ik hoef niet van die uitgezakte puddingzakken te zien. Dat
3: maar... Jij vindt dat niet aanstootgevend? Ja, maar dat is toch...
1: Nee, waarom? Het is toch gewoon iets moois om naar te kijken? Als mannen vinden het toch ook mooi als een vrouw er goed uitziet en een mooi topje en een strak broekje aan hebt. Nou, maar er is waarom altijd wij dan als vrouw
3: er is een hoop discussie als een kerel te lang naar je kont staat te kijken omdat jij op de loopband loopt. Dat het een vies peuk is en kijkt de andere kant op.
1: Dat vind ik ook echt onzin. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Oh. Ik kijk zelf ook. Oh. Ik flirt ook. Dat is toch heerlijk? Dan word je blij van.
3: Zelfs.
1: Mens.
3: Ja, wacht even.
1: Ja, toch, waarom niet?
2: Maar jij flirt in de sportschool.
1: Daar word je toch blij van? Ja, of in de supermarkt.
4: Nou, ik ga wel hoor. Ik ga het even voor de opnemen.
1: Ja, je wordt toch blij van flirten? Dat is goed voor je zelfvertrouwen. Daar word je blij van.
3: Wat flirt je? Hoe flirt je dan in de sportschool? Dan pak je een dumbbell van 20 kilo en denk je, hey, schatje.
1: Nee, gewoon lachen of een knipoog een keer.
4: Ja.
2: Oh, nou, leuk zeg. En in de supermarkt doe je dat ook?
1: Ja, als ik in iemand zie dat ik denk, oh, mooie man. Nou ja, dan
3: maar
1: lach ik op
3: geen knipoog. Jij hebt geen partner?
1: Jawel.
3: Oh.
5: En die weet ook dat je regelmatig knipoogend bij de komkommer staat.
4: Maar je zeker verbaasd te doen ook, hè?
1: Nou ja. Die doet dat ook. Die vindt dat ook. Die wordt ook blij als er gekleurd wordt met hem anders dan door zijn vrouw.
5: Oh. Nou, ik zou het toch niet leuk vinden als mijn vrouw gaat flirten met een andere vent en een knipoogje geeft, hoor. Dat gaat bij mij niet...
2: Word je dan... ben je zo jaloers?
3: Of wat is
5: nou,
3: het dan?
5: Een beetje jaloers. Zeg ik van, joh... kies maar.
4: Nou,
5: kies maar. Ga je voor de
4: groenteman? Ik liep laatst op straat. En toen moest een auto voor mij wachten. Omdat ik rechtdoor liep en hij ging de hoek om.
2: Ja.
4: En toen deed hij zijn raampje open. Toen zei hij... Wauw, leuk, mooie vrouw, zei hij. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk.
3: En toen
4: leuk
3: keek jij om je heen.
4: Nee, je had het tegen mij. En ik zei, dankjewel. En mijn dag was weer goed.
3: Tuurlijk.
4: Dat is toch leuk om te horen?
1: Ik had dat laatst bij het tankstation ook. Zegt een jongen tegen mij, waar ik kwam afrekenen bij het tankstation. Die zegt, wauw, wat leuk haar. Wat leuk, super. Het ziet er goed uit. Nou, dan word je toch blij. En dan ga je dan met een glimlach de auto in.
3: Okay,
1: en je doet niemand kwaad, hè?
5: Nee, dat is waar.
3: Nee, maar we leven wel in een samenleving.
2: Je moet zo oppassen.
3: Je moet zo oppassen met wat je zegt.
5: Want anders is het weer seksueel intimidatie.
1: Dat vind ik dus echt de grootste onzin die er is. En ik denk dat we daardoor steeds... gemener en preutser, maar ook onaardiger naar elkaar worden. Omdat iedereen bang is het verkeerde te zeggen.
3: Dat is waar, daar ga ik wel in mee.
2: Sabine, leuk dat je even reageerde. Jij zegt dus...
3: Leuke vrouw.
2: Het ziet je haar leuk trouwens, Sabine.
1: Dank je.
3: Dat was een leuk gesprek.
2: Maak er een mooie dag van. We gaan ook nog even naar Mireille. Mireille, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Want jij reageerde ook direct eigenlijk naar aanleiding van de ontblote bovenlijf in de sportschool.
6: Ja, ik vind het gewoon goor.
2: Oh. Ja, dat kan ook natuurlijk.
6: Ja, die mannen die zitten dan aan al die apparatuur en zijn zeik nat. En sommigen hebben dan een heel klein handdoekje bij zich, alsof het zo'n wc-handdoekje is. En dan gaan ze dan hun hele lijf mee afdrogen. En ik denk, je moet alle apparatuur erop maken voordat ik erop wil.
3: Maar jij denkt niet, als je net Sabine hoorde, dat je dacht van, er zit ook wel iets in. Beetje loeren.
6: Ik ben heel erg met mezelf bezig. Dat klinkt ook een beetje raar.
3: Nee.
2: Dat herkennen wij wel.
6: Nee, maar weet je, wat wel leuk is, als je inderdaad op straat loopt, ik heb er altijd best wel een beetje uitgesproken make-up op. En als ik dan te horen krijg van, jeetje, wat gaaf, wat doe je dat mooi en wat heb je dat leuk gedaan. Ja, tuurlijk vind je dat helemaal leuk. En ook als we dat in de sportschool zeggen. Maar ik hoef niet naar een ontblote bovenlijf te kijken.
2: Dat is helder. En ook niet als het echt een heel afgetraind lichaam is en iemand is super hygiënisch en heeft een grote handdoek bij zich.
3: Daar wil ik wel een beschuitje mee eten.
6: Nee, dan vind ik nog eerst lekker douchen en.
7: De 538 Ochtendshow.
8: Met Tim,
7: Rick,
8: Niels
7: en Florentien.
8: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Zone en Love Me For A Reason bij Radio 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen even bellen met Albert Verlinde en ook Bakermat en Rani hoor je. En jij kan vanmiddag gewoon door één antwoord te geven 538 euro op je rekening krijgen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
4: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel.

0: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

George Michael en Queen. Somebody to Love bij Radio 538. In het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch bij 538. En als de lunch dan start, dan is jouw kans op 538 euro heel dichtbij. Je hoeft alleen maar te raden hoe een verhaal verder gaat. En geef jij het juiste antwoord op de radio, dan is die 538 euro. George Michael en Queen. Somebody to Love bij Radio 538. In het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch bij 538. En als de lunch dan start, dan is jouw kans op 538 euro

0: plek 4. Maar hoe zit dat deze week? Je hoort het vanmiddag vanaf 3 uur in de 538 Top 50 met Mark Labrand. En iedere maandag om 9:45 in de ochtend bij Tim, Rick, Niels en Florentien bellen zij Albert Verlinde met de vraag:
1: wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
2: Ja, even een aantal nieuwsgebeurtenissen met Albert.
3: Nou ja, we kunnen met Albert ook meteen even natuurlijk Estefana Polman bespreken.
2: Och, ja, zeker. Albert, goedemorgen.
4: Ja, de verbinding is heel slecht.
2: Ja.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Want jij mag wel blijven aanschuiven, toch, bij vandaag?
4: Vooralsnog wel. Ja. Je weet het nooit.
2: Nee.
4: Ja, het is wel een beetje een rare toestand. Ja.
3: Maar hebben jullie een appgroep met alle duiders?
4: Nee, dat niet.
2: Estefana heeft een groep verlaten. Ja. Oh. Is niet leuk, hè?
4: Vrijwillig of onvrijwillig, ja. Nee, ja, dit is wel jammer. Maar als ik een beetje terugdenk, het was natuurlijk wel heel vreemd. Niemand wordt daar groot aangekondigd van. Die gaat het hele seizoen zitten op een vrijdag. Dat was eigenlijk al een beetje vreemd. Ik denk eerlijk gezegd dat bij René een beetje verkeerd zat. Dat hij dacht, ja, laten we nou eerst kijken hoe het bevalt. En dan kijken we wel. Dus ik denk dat misschien meegespeeld heeft. Dat SBS grote plannen met haar heeft. Op presentatievlak denken, nou, zo zetten we neer.
3: Was het ook niet een beetje Albert in het heetst van de strijd dat op dat moment Renze net begon? Dat ze hier dachten van, nou, wij bij SBS, wij moeten even met iets komen om de aandacht naar ons toe te trekken?
4: Ja, achteraf. Maar goed, nee, dat kan inderdaad gedacht. Maar ik denk eerder dat ze gewoon dachten, nee, hoe zetten ze die nieuwe prestatrice neer? Want ze past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van een Noah en van een Merel en een Helene. Want dat is echt ongelooflijk knap wat SBS de afgelopen jaren gedaan heeft, met allemaal nieuwe gezichten neerzetten. En volgens mij was dit de missie. Nou, dit wordt de volgende, dit wordt er één erbij. Die natuurlijk ook weer in de sfeer van Helene zit. Ja. Dus dan is het ook niet zo vreemd om die op vrijdag naast te zetten. Alleen, ja, ik heb wel eens, ik zit er morgenavond weer. Oh. Maar ik heb wel eens gezegd, de VI is de meest onveilige werkomgeving waar je kunt zitten. Nee, maar toen ik het de allereerste keer zat, toen dacht ik ook, ja, hoe gaat dat vaak? Je zit er een keer en dan denk je, nou, dat ging wel lekker. En we dachten, nou, word je helemaal met de grond gelijk gemaakt aan tafel, live op tv. Dat functioneert behoorlijk sprint. Het is altijd een beetje raar. Dus toen weet ik nog dat Wilfred in die wandelgangen tegen me zei, hoe voel je dat ging? Ja, ik zei er niks over. Ik hoor het morgen wel. Ja. Dat is natuurlijk een beetje wat daar gebeurt. Dus, maar goed, voor Estefana, daar komt vanzelf weer goed. En ik kan wel voorstellen dat je denkt, graag of niet. Het is nog een weekendavond ook. Dat je denkt, nou, vind het heel erg dat ik toch gewoon lekker thuis blijf. Ja. Dan doen we het niet. Ja, dus, maar goed.
2: Hey Albert, toch eventjes met jou doornemen. Want Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
3: Ja, wat is dat?
4: Ja, wat is dat? Ja, volgens mij vindt de ene helft van Nederland het prima dat het gebeurt. De andere helft vindt het heel erg dat het gebeurt. Ja, en ik hoor dan bij die ene helft die zegt, jongens, alsjeblieft, het is een liedjestoernooi en laten we artiesten en omroepen daar met elkaar een vrolijke competitie doen. Ja, wat heb je eraan om mensen helemaal apart te zetten, snap je? Ook de mensen die tegen een oorlog zijn en die er niks mee te maken hebben. Dat, ik vind dat best wel heftig. Ik merk dan ook weer, wat ik vorige week hier dan hadden we, hoe heftig de reacties zijn. We hadden het vorige week over dat onderzoek van homoseksualiteit en minder geaccepteerd. Nou, als ik dan bij Renze zit en ik zeg dit over dat songfestival, nou, dan lees je ook op socials, nou, gelukkig kan ik geen kinderen krijgen. Ja, echt dat soort dingen dat je denkt, jeetje jongens, waar zijn we terecht gekomen met elkaar? Laten we op een volwassen manier met elkaar over discussiëren. Ja. Of het wel of niet een goed idee is, op een gegeven moment is wat het is. En laten we in godsnaam niet elkaar constant de oren wassen op dit soort vlakken. Ik word echt een beetje moe van, eerlijk gezegd. Want je gaat eind naar een situatie toe dat steeds mensen denken, ik zeg maar niks. Ja, willen we in zo'n samenleving leven met elkaar? Dat je bang bent om iets te zeggen, dat je volgens digitaal helemaal door de mangel gehaald wordt? Nou, daar pas ik voor. Ja. Dat is mijn Nederland niet. Nee.
2: Wie moet er
4: een vrolijke ochtend naar dit mooie weer, hè? Ja, denk ik, kom, gooi er gewoon even een stukje vrolijkheid in.
2: Wie zou er wat jou betreft namens Nederland aan het festival mee moeten doen? Heb jij...
4: Er is natuurlijk maar één naam.
2: Davida.
4: Frans Bauer.
2: Nee.
4: Nee, ja, Davina, dat is de enige dat je denkt, die heeft het nummer al klaar liggen, die weet hoe ze op moet treden, die heeft daar ervaring met de grote techniek van een songfestival. Zo. denk je, ja, wil je op een laat moment alsnog zeggen, dit gaan we doen? Hoewel natuurlijk ook een heel gedoe van gemaakt wordt zeggen over hoe moeilijk het is om daar te staan, denk ik. Het is een liedje. En natuurlijk moet je kunnen repeteren met techniek om je heen. Maar laten we het ook niet groter maken dan het is. Vorig jaar, wat een ver geleden, had die Cloud, die had zich suf gerepeteerd, maar die wist de tekst niet eens toen er stond. Dus kom op. Ja.
5: Nou ja, er kijken best een hoop mensen, hè? Dat is natuurlijk de andere kant.
4: Ja, dat wel, maar die zitten nu in de kamer, dus die zie je helemaal niet. Dus focus je gewoon lekker op die zaal die er zit. Maak een mooi optreden en zie dan maar wat er verder gebeurt. Maar ik hoop dat ze het durven, want je krijgt nu natuurlijk ook alweer kracht. Die zeggen, ja, en die platenmaatschappij, en die wordt dan op aangesproken, die durft dat niet. Nee. Nou, zo maken we lekker alles politiek met elkaar. Dus volgens mij ligt het bij Davina, en ik hoop oprecht dat mensen het fatsoen hebben, dat als ze zegt, ik ga het doen, ja, om er niet lastig te vallen en gewoon. Want daar ben ik gewoon, en daar zijn natuurlijk ook bang voor. Wat roep ik over me af als ik zeg, ik ga wel meedoen. Ja. Maar dat betekent feit dat je iemand chanteert om thuis te blijven. Dat is eigenlijk wat je doet.
5: Ah, oké. Okay. Ja. En moeten we het dan nog even over de fluweelvoorzet van Ruben van Bommel hebben of zo? Ja.
4: Het gaat wel lekker zo, hè? Oh, maar dan zie je maar als je die positiviteit van Valentijn Driessen gebruikt, tot welke groot ding je kunt komen, met elkaar. Een beetje optimistisch erin.
1: De 538 Ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur.

0: 538. Pat Benatar, Love is a Battlefield. Ik ben benieuwd of jij kunt raden wat Tim, Rick, Niels en Florentien hier eten.
1: Zeg, is het scherp? Is het...
2: Het is ongekend vies. Het is een aanslag op je maag.
0: Oké. Nee. Juiste antwoord hoor je binnen nu en een kwartier bij 538.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. En we blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht en dus rijden er geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Volgens de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten viel hij de gezagvoerder met een bel aan en probeerde hij het toestel te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder wisten hem uiteindelijk te overmeesteren. Oman Air had de man eerder geschorst vanwege gevonden extremistisch materiaal. Hoe hij toch op de vlucht terecht kwam, wordt nog onderzocht. Moet jij je auto nog vol tanken? Dan loont het om te kijken waar je dat doet. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n 20 euro. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim 500 euro besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
8: 538 verkeer dan door Flitsmeister. 4 vertragingen. De eerste vind je op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. 15 minuten vertraging. A12 Oberhausen richting Arnhem bij Duiven. 6 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam bij Ridderkerk Zuid door wegwerkzaamheden. 8 minuten vertraging. En de laatste van nu is de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hoevelaken. Verbindingsweg is daar afgesloten. Daardoor 8 minuten vertraging. En deze zaterdagochtend wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. En de flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. 538.
15: 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 6.
17: Zeker.
16: Weet jij...

538, de lekkere zit voor je zaterdagochtend. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Heb jij de viral snack van dit moment al meegekregen? Ja, heb je hem gezien? Heb je hem geprobeerd? Nog niet? Nou, misschien weet je zo meteen of je het wel of niet moet gaan proberen. Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538-ochtendshow hebben hem namelijk geprobeerd. En ja, Rick zegt dat het allergoorste aller tijden is. En Tim vindt het eigenlijk best wel lekker. En welke snack het is, dat hoor je zo bij 538, net als Coldplay. Nou, Lunis, I got five on it.

0: Radio 538. Heb jij het al geprobeerd? De trend waar iedereen het deze week over heeft. Ja, de ene vindt het smerig, de andere houdt ervan. Monica Geuze, heb je die video gezien dat ze tomatenpuree heet?
1: Dus ik dacht, ik heb even een potje tomatenpuree gekregen.
0: Nee!
1: En ik heb even wat... ik dacht, laten we als eerste even een lepeltje pakken.
0: Ja, pak even een nou, ik heb hoor. Wat grappig.
1: Dus ik dacht, laten we eens eventjes...
0: Ja, maar iedereen wel met zijn eigen lepeltje erin, hè?
1: He?
0: Proef op de som.
1: Ja. Even kijken wat iedereen heeft.
0: Mag jij even boven, want ik krijg niet voor.
1: Elke supermarkt... Oh god, het is god...
0: Ja. Krijg je het blikje Ja, maar dit is een probleem.
1: Dit
0: is een probleem wat iedereen heeft. Dat lipje breekt dan af.
1: Oh ja. Wat is dit?
0: Ja, dit is er weer.
1: Zo.
0: Oh.
1: De tomatenpuree die spuit er al uit. Dus ik maak dit even.
0: Ja, maak het even. Oh.
1: Gisteren is iedereen natuurlijk naar de supermarkt gerend om.
2: Het verbaast mij dat je nog tomatenpuree kon krijgen.
1: Nou ja, dit is echt, jongens, hier. Dit is 800 gram tomatenpuree.
0: Zo dan.
1: Dat is, en het is echt, het ziet er heel smakelijk uit. Dus ik dacht, laten we even de proef op de som nemen.
0: Ja,
1: en dan is het niet met het puntje van je lepel erin, dipper ik.
2: Maar gewoon echt een goede lepel.
1: Okay. Ik vind wel, we moeten wel even gewoon een goede, volle lepel tomatenpuree.
0: Is dit een goede
1: lepel? Dat vind ik een hele goede lepel.
0: Dit nou, een goede lepel.
1: Ik ga even de... Ik geef ook nog even aan Tim door.
0: Ja.
1: Even de... Flo, heb jij een lepel?
3: Nee, maar ik heb wel een klein
1: stukje. Wat doe je, Rick?
2: Oh nee, Rick.
3: Nou zeg.
2: Maar vind je het echt zo vies, ja?
1: Nou, dat is... Ik denk dat Rick duidelijk was over de tomatenpuree.
2: Ik moet wel zeggen, er staat op dat hij dubbel geconcentreerd is.
1: Maar een goede lepel.
2: Misschien is dat het probleem. Maar is het zo vies, ja?
1: Hoe was jouw tomatenpuree-ervaring?
0: Ja, dit is echt heel smerig.
2: Ja?
0: Ja, dit is echt heel smerig.
1: Nou, nu Tim.
2: Nou, ik ga ook... Ik heb,
0: ja, maar wel een goede lepel, hè?
1: Ja, zo.
2: Ik heb een goede lepel. Kijk of dit... maar jullie zeggen, is het scherp? Is het...
0: Het is ongekend vies. Het is een aanslag op je maag.
2: Oké. Okay, nou.
1: Tim smikkelt ondertussen rustig in alle... Of,
3: nou, hij kijkt
1: eruit alsof jij wijn proeft.
0: Ik vind het niet vies.
2: Ik vind het niet vies, moet ik eerlijk zeggen.
1: Pas me even aan Flo door.
0: Ja, even een plaatje en daarna eventjes...
1: Nee, laten we Flo ook even een goede lepel.
3: Oh, hij is niet zo groot.
1: Nee,
3: hoor.
1: Meer, kom op.
3: Nee,
0: kom
3: meer.
0: Op, kom op.
1: Oh. Ja.
3: Lekker.
0: Ja, toch?
3: Nou. Nee, dat is niet goed te doen.
0: Ik vind het wel lekker.
1: Even op de schaal 1 op 10, wat doet een lepeltje tomatenpuree?
0: 6,5.
1: Oké. Okay.
3: Nou, ik geef het een 8.
1: Een 8?
3: Ja.
0: Een 2.
3: Het is super
0: echt
3: lekker.
0: Een 2.
2: Ik vind nasmaak is ook wel lekker.
0: Oh,
3: lekker zoet.
1: Ja, dat is het.
3: Ja. Lekker
1: het is
3: zoet.
1: Wel zoetig en...
0: Heb jij nou, jij hebt helemaal niet genomen nog?
1: Ik heb het gisteren thuis gedaan.
0: Ja, ja dat snap ik. Maar
1: nee,
0: dat
1: ja,
0: was wat andere blik.
2: Dat is wel helemaal leeg.
1: Ja, ik heb lekker leeg gelepeld.
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar misschien is het wel leuk dat we elke dag iemand wat meeneemt.
1: Ja, daar gewoon...
2: Oh ja. Dat is wel een leuk idee, ja. Ik heb nog ergens een blik koeienogen staan. Dat,
1: Nou ja. Oh,
2: maar dit is toch...
3: Nou, dit valt echt, wel mee.
0: Ja, ik kan het, ik kan het niet velen. Nee. Ik ging echt over...
1: Maar was het de structuur?
0: Het is zo vies. Ik vind het zo vies, dit. Och. Ja.
2: Maar jij houdt helemaal niet van tomaten misschien ook.
0: Zeker wel.
3: Oh, ja, dat is net nog team ketchup.
0: Ik ben team ketchup.
1: Monica Geuze die deed natuurlijk gewoon die tube, of weliswaar op een lepeltje. Maar ik had wel het gevoel hoe verheerlijk zij erover deed. Of zeggen we die hele tube leeg gespoten heeft.
2: Ja, dat denk ik ook. Gewoon. Het is volgens mij heel caloriearm. En het is vrij gezond, zeggen ze.
1: Oh, oké. Okay. Die pop is terug.
4: De 538 Ochtendshow. Iedere werkdag.

0: back bij Radio 538. Een nieuwe mop van Arie Hoizo. Ook DJ Koya komt eraan. En vanaf maandag jouw kans op 15.000 euro.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, O6.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Plusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: 538 Marnix Westhuis.
5: Emery, Shania Twain, hoor je zo naar DJ Koja en Jason.

Nachtjacht. 15.000 euro. Dat is het waanzinnige geldbedrag dat jij kan winnen als je weet te raden welke stem verstopt zit in de gouden koffer. 538 Stemmenjacht. De spannendste zoektocht van Nederland. Meespelen is super makkelijk. Meld jezelf nu aan via 538.nl of via de gratis app van 538. En als je jezelf hebt aangemeld, check dan gelijk even of jouw suggestie al op de lijst staat van genoemde namen. Nu is deze koffer sinds gisteren geopend, dus er staat nog maar één naam op de suggestielijst. Maar wie weet, heb jij wel gelijk het juiste antwoord voor koffer 6. Meld je aan, wie weet speel je maandagochtend mee met 538 Stemmenjacht.

538. Three Doors Down and Here Without You. Iedere woensdagochtend om 9:45, dan komt hij speciaal uit Amsterdam naar de studio bij Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538 Ochtendshow. Arie, deze week weer

0: denk dat bij jou het terras gewoon weer vol zit, Arie. Dat kan niet anders.
1: Het zit gewoon weer aan vol.
2: Ja, dat is lekker, man.
1: Is dat niet te geloven? Hey, weet je nou, het laatste setje nog even. Wat, 1 oktober is het natuurlijk weer afgelopen.
2: Moet het terras dan naar binnen?
1: Ja, dan moet het spulletje weer naar binnen.
2: Maar volgende week is het ook nog 21 graden. Ik ga er toch vanuit, gezien de sympathie van de burgermoeder die jullie hebben, die de horeca een warm hart toedraagt, dat zij zegt, nou, beste horecaondernemers, het mag wel een weekje langer.
1: Het is een beetje jammer dat het hart al een tijdje dood is, want dus warm hart is er zeker op.
2: Er zit zo geen menselijkheid in Femke Halsema, hè?
1: Nee, de gunfactor ligt er niet echt.
2: Maar
1: het is niet allemaal haar schuld natuurlijk, hè, maar het wordt gewoon allemaal heel moeilijk gemaakt.
3: Ja, maar zij is toch niet alleen verantwoordelijk voor...
1: Allemaal heel makkelijk roepen van het ligt allemaal in haar en dit en dat.
2: Wat maakt het nou uit als jij nog op 10 november een terras wil hebben?
1: Maar je krijgt een discussie, en dat begrijp ik ook wel weer. Het is gewoon, je krijgt je vergunning vanaf 1 april tot en met... Nee, maart tot en met 31... Dit 1 oktober moet hij weg.
0: Tot vandaag. Vandaag is de laatste dag.
1: Ja, dus hoe moet je dat dan.
0: Maar stel nou dat het morgen 30 graden zou zijn. Dan zeg je toch niet als ondernemer, ik haal de boel binnen.
2: Dan laat je volgende week nog een prachtige week ook.
1: Ja, weet je. Maar dan krijg je natuurlijk ook de mensen om je heen natuurlijk.
0: Ja, maar een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid.
1: Ja, maar je hebt ook...
0: We willen je niet opstoken, Arie, maar ik zou het gewoon laten staan.
2: Lekker laten staan.
1: Je hebt ook nog buren om je heen, hè, die dit helemaal heerlijk vinden dat het eindelijk weg is. Ja, maar zo weet ik het wel.
3: Maar wat is een terras? Wanneer noem je iets een terras?
2: Ja, als er een tafel en een stoel staat.
1: Dat is als je een tafel en stoel op de...
2: Maar even als je alleen een tafel is. Even iets anders. Ik sta bij jou in de kroeg, ik ga een sigaretje roken. Dan moet ik naar buiten. Mag je je biertje meenemen?
1: Eigenlijk, officieel gezien mag je niet staan drinken.
2: Oké.
3: En als ik ga hurken,
1: Jij?
0: Ja, maar dat lukt niet meer.
1: Bij jou valt er niet op. Ze denken dat jou daar wel is.
3: Je moet natuurlijk naar de Maas in de wet zoeken. Ja. Maar goed, laten we die mond doen.
1: Met alle zenuwen, want ik heb maandag de try-out natuurlijk.
3: Oh.
1: Voor de show, wordt heel spannend.
3: Leuk, man.
1: Ja,
3: maar concentreer op
1: ik ga me even concentreren op die
2: mond. Oké,
1: okay,
2: wat is het nou?
1: Nou ja, ik vond hem heel spannend, maar wat is het nou? Er komt een Chinees, die komt er op de wallen. En die klopt er een van die maanden aan. Hij zegt, ik wil graag even een wipje maken. Nou, zegt die vrouw, dat is goed. Ja, zegt die, maar ik heb één ding. Ik doe het wel 30 keer. Zegt je 30 keer? Ja, zegt die, maar dan moet ik wel even, als ik geweest ben, dan moet ik even naar buiten toe, even een luchtje scheppen en dan kom ik weer terug. Maar ze zegt, Marcel, het is hartstikke stil. Kom erop. Ik geloof het niet echt, maar kom erop. Dus die gaat aan de gang. En ja hoor, hij is klaar. Die kleedt zich aangaan en die gaat naar buiten. En die komt na 5 minuten, komt hij weer terug en die gaat weer aan de gang. En dat flikt hij zo 30 keer. Denk zo, wauw, die kerel dat vol. En na die 30ste keer komt hij toch niet terug. Denk ze, godverdomme, die hebben we mooi te pakken. Dus ze rent naar buiten toe. Ziet een collega. Ze zegt, heb jij die Chinees gezien? Ze zegt, één Chinees, raad net een hele bus weg.

0: and Try bij 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Je hoort zometeen wat er strikt verboden is voor iedereen die werkt bij 538.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen. Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
7: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
6: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
7: Ja, toch?
6: Kijk op wakkerdier.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
0: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. We blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht. Er rijden dus geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En moet jij je auto nog vol tanken? Let dan op, want waar je tankt kan invloed hebben op de prijs. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n €20. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim €500 besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. De zon is vandaag op veel plekken te zien, maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
21: 538 verkeer dan door Flitsmeister. 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste van dit moment. A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug, 25 minuten. A12 Oberhausen richting Arnhem bij Duiven. De Duitse grens is dat, 19 minuten vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum bij de Merwedebrug, 27 minuten vertraging. Er wordt deze zaterdagochtend ook gecontroleerd op je snelheid en die check je allemaal in de app van Flitsmeister.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: 538 Stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 6.
28: Zeker.
27: Weet jij?

Somber and My Body Isn't Ready. In het beste van de 538-ochtendshow, waar je natuurlijk ook alle leuke momenten van Tim, Rick, Niels en Florentien op Instagram kunt vinden. @538-ochtendshow krijg je ook daar alles te zien. Hey, en je komt er zo meteen achter wat er strikt verboden is voor iedereen die werkt bij 538.

0: Cat's Eye, een animal bij 538. En over dieren gesproken.
1: Ze gaan een onderzoek doen in Utrecht. Er is heel veel gedoe over van die hondjes met die platte neuzen, weet je wel.
2: Dat is hartstikke slecht.
1: En nu dacht ik, ze gaan flow, dus misschien wat voor jou. Ze gaan puppies onderzoeken. En deze dame die is op zoek naar puppies.
3: Oh. Ik zag het, ja.
1: En jij hebt natuurlijk een puppy. Hoe oud is Bolly?
3: 6 maanden. Billy, hè?
1: Oh, Billy.
2: Oh ja.
1: 6 maanden inmiddels.
3: Ja.
1: Pist hij al buiten? Of?
2: Ja, dan ben je wel een puppy nog, Bolly.
1: Plast hij nog wel eens binnen?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee?
3: Nee, hij is eigenlijk wel goed zindelijk. Okay. Ja, nou, leuk.
1: Is het wat om je hond te laten onderzoeken?
2: Ik denk het wel.
0: Maar heeft jouw hondje ook zo'n platte neus dan?
1: Ja, nou ja, dat is ook
3: dat
1: wel
3: is
1: een beetje
3: probleem.
1: Zo'n...
3: Hij heeft niet echt een platte neus, want het is een toypoedel.
2: En maar die zijn toch ook gekruist?
3: Ja, maar zij hebben het hier meer over echt van die Pekingeesjes met zo'n, ja, zo'n plat.
0: Maar zijn dat dan die mopshondjes? Of,
3: ja, dat soort hondjes.
1: Ik dacht dat
3: dus
1: dat
3: hij valt denk ik niet helemaal in de doelgroep van wat zij zoekt. Maar ja, wie weet...
1: Maar misschien kan hij wel psychisch ook onderzocht worden.
2: Ja, ja.
3: Het is een heel leuk hondje.
1: Ja, gedijt hij goed?
2: Neem de hond een keer mee.
3: Ik zal hem een keer meenemen.
1: Ja, maar je kan niet zomaar je hond mee naar die werk nemen.
2: Helemaal even mee, joh.
1: Zijn er ook mensen allergisch voor honden? Hebben we een reglement hier binnen dit bedrijf?
0: Mogen geen huisdieren mee?
3: Ook niet even 10 minuten.
1: Nou, want het is, we hadden vroeger een collega hier. Die nam zijn hond dan mee.
2: En Daniel.
1: Maar die hond, die moet natuurlijk op een gegeven moment water drinken. Ja. Weet je wel? En die hond, die dronk water uit dezelfde bakken waar wij soms kwark uit aten. Ja. En nu gaat zo'n bak natuurlijk in de afwasmachine.
0: Ja, dat hoop je.
1: Maar goed, dat zijn hier van die horeca afwasmachines. Die zijn 5 minuten en schoon, weet je wel. Dat je toch denkt, ja, daar heeft gisteravond die hond nog aan zitten likken.
2: Ja.
1: Ja, dat is toch niet fris?
0: Nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Maar
0: het
1: is, ligt, prima, maar dat je dan vervolgens uit dezelfde bak moet eten.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, het is echt streng verboden. Het staat ook echt in het reglement. Er mogen geen huisdieren mee.
1: Echt waar?
0: Nee, dat is absoluut niet.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, Rick, jij hebt van vroeger natuurlijk 2 hondjes gehad. Chichu en...
2: Boeddha en...
1: Boeddha en...
0: Wat was jij gek op dat diertje?
1: Wat was dat
0: een leuke hond?
1: Ik kan me wel voorstellen dat
2: Chico,
1: dat als Flo een keer de hond kwijt wil, dat je bij Rick aan kan kloppen.
2: Natuurlijk. Ik vind honden fantastisch. Ik vind het superleuk om met... Het liefst ga ik de hele dag lopen. Ik vind het fantastisch.
1: Jij bent wel een wandelaar.
2: Ik ben absoluut een wandelaar.
1: Nou, maar is het geen idee dat...
2: Ik wil mee, joh.
0: Maar zou je Rick vertrouwen met 100%?
2: Ja.
3: Zeker.
1: Ja? Ik kan hoofd
3: denken
1: van Rick.
3: Trouwens, mag ik dan ook nog even reclame maken voor Billy? Want hij heeft ook een Instagram-account, hè? Toypoedel Billy. Volg hem vooral. Toypoedel op z'n Engels.
0: Ja, je moet eventjes...
1: Toypoedel op z'n Engels? Maar wat is toypoedel op z'n Engels dan?
3: Nou, dus met 2 O's in plaats van...
1: Poedel. Maar waarom heb je hier gewoon poedel gedaan?
3: Ja, ik dacht, ik pak het groots aan.
2: Ja, maar jij zag weer een carrière met jou.
0: Nee, zij zag geld.
1: Ik kan me ook voorstellen. Heb je bijvoorbeeld is er een castingbureau voor dieren?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ik vind jou.
3: Ja, maar hij is een beetje lelijk, hoor.
2: Nee.
0: Het is een leuk hondje.
3: Ja,
0: een
3: schattig hondje. Heel schattig.
1: Schrijf hem in bij zo'n castingbureau. Leuk man.
3: Ja, ik wel lachen.
1: Dan kan je misschien zien we straks ineens zien we weer goede tijden.
2: Vanavond in GTST.
3: Hij is zo'n schatje.
0: Ja, maar hij heeft juist door die. Jij zegt hij is lelijk, hè?
3: Lelijk in de zin van hij hoort eigenlijk bruin te zijn, maar hij begint steeds witter te worden.
0: Ja, maar dat is juist wel. Hij geeft hem een beetje een eigen smoeltje.
2: Een soort eigen mimiek.
3: Hij heeft mooie ogen. Ja, zeker.
0: Dat is een leuk diertje.
2: Als jij nou moet kiezen, hè, tussen je man en...
4: De 538 Ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur.

0: Smith en I Don't Wanna Miss a Thing bij Radio 538. Zometeen even bellen met Peter Heerschop. Ik ben benieuwd of jij kunt raden wat Peter Heerschop zegt op de plek waar je de piep hoort.
1: Het stadion van Servië was karig bezet. Heel weinig thuispubliek. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat er bij de ingang op gecontroleerd.
0: Juiste antwoord krijg je zo.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
4: in harmonie.
3: Zoals,
4: ik heb je kat opgesloten.
5: In de wasmachine.
4: Of,
5: ik heb water gemorst.
4: Over je laptop.
3: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
5: een duet.
3: Oh ja.
5: Ik ben ook zwanger.
3: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
16: What a word! And give you a word!
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
21: Van het bos tot in de tuin.
20: Zagen.
21: Snoeien.
20: Blazen.
21: Maaien.
20: Meer maaien.
21: En nog meer maaien.
20: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
21: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
22: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Het is L-Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: 538 Marnix Westhuis.
25: Calvin Harris, Sam Smith zijn voor je onderweg naar Temper City in South

0: 538 en de allerlekkerste hit voor je zaterdag. Je hoorde Calvin Harris, Sam Smith en Promises. En iedere vrijdagochtend om 15:15 bij Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je Peter Heerschop.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Goedemorgen. Hè, wat fijn om je weer te horen.
2: Ja, en inderdaad, nou, het is wat Rick zegt. Het is toch alweer een week of 5, 6 op de vrijdag.
0: Het voelt helemaal vertrouwd.
2: Nou, voor mij zeker ook. En ja, nou ja, dat is ook, het is ook vrijdag.
0: Heerlijk, ja.
2: Ja, heerlijk, man. En ook dat het nou, op zo'n vrijdag, dan kun je een beetje terugkijken. En dan is er toch weer heel veel gebeurd.
0: Zeker.
2: Ja, nou, ik ga dat eens eventjes doornemen.
0: Ja.
2: Ik begin met maandag. Kijk, vorige week hield ik me nog een beetje op de vlakte wat betreft het Nederlands voetbalteam. Ons nationale visitekaartje. Ja. Ik wilde vorige week niet gelijk in enthousiasme losbarsten. Wat ik natuurlijk live wel deed bij die fantastische goal tegen Duitsland. Van Bommels buitenkantje naar Gakpo's glijvlucht. Ja. Het werd toen 1-1 gelijk tegen de Duitsers. En daarmee speelde ik ook een beetje gelijk toen ik zei dat Nederland en Duitsland elkaar tegenwoordig de punten gunnen. Nou, gisteren was de wedstrijd uit tegen Servië. Het enorme stadion van Servië was karig bezet. Heel weinig thuispubliek. Maar dit kwam waarschijnlijk omdat er bij de ingang op wapens werd gecontroleerd. Oranje was veel beter dan Servië. Kwam ook terecht met 1-0 voor, maar opeens stond er toch 1-1. Gelukkig was er nog een nieuwe spits bij Oranje die de boel naar 2-1 gleed. En konden we toch met een winnend gevoel naar de wedstrijd van donderdag tegen Griekenland.
0: Ja.
2: Maar juist dat gevoel kan verkeerd uitpakken. Want vaak als je met zo'n gevoel de volgende wedstrijd ingaat, dan speel je vaak een dramatisch slechte eerste helft, waarin je zomaar 2-0 achter kan komen. Nou, gelukkig lukt het daarna ook vaak nog wel om 2-2 te maken. Maar goed, die wedstrijd is pas donderdag en we weten het niet. We gaan wel zien hoe ver het wordt. Boel naar 2-1 gleed. En konden we toch met een winnend gevoel naar de wedstrijd van donderdag tegen Griekenland.
0: Ja.
2: Maar juist dat gevoel kan verkeerd uitpakken. Want vaak als je met zo'n gevoel de volgende wedstrijd ingaat, dan speel je vaak een dramatisch slechte eerste helft, waarin je zomaar 2-0 achter kan komen. Nou, gelukkig lukt het daarna ook vaak nog wel om 2-2.

0: afspraken overtreden in Engeland? Nee, totaal niet. Het is een enorme open deur uit de categorie van is de paus katholiek, heeft een schaap schaamhaar en zit Angela de Jong bij een talkshow. Heeft Manchester City met onterecht veel geld gesmeten? Ja, natuurlijk. Ik wist trouwens niet eens dat er financiële regels waren in de Premier League. Ik bedoel, daar werd afgelopen periode voor 3 miljard aan transfers uitgegeven. Enzo Fernandes voor 145 miljoen van Chelsea naar Manchester City. Bradley Barcola voor 124 miljoen naar Liverpool. Morgan Rodgers voor 138 miljoen naar Chelsea. En Elliot Anderson voor 135 miljoen naar City. En dan moet je nu eens aan Florentien vragen of ze Fernandes, Barcola, Rodgers en Anderson kent.
1: Nee,
0: natuurlijk niet. Maar die zijn wel voor 542 miljoen verhandeld. Welke financiële regels zijn er in het voetbal? Financiële grenzen natuurlijk niet, ook in Spanje. Barcelona heeft een schuld van 1,2 miljard. Bij Real Madrid verdienen Mbappé en Vinicius 31 miljoen per jaar. Dat is 600.000 euro per week. Moet je eens aan Flo vragen hoeveel weken zij moet werken voor 600.000 euro.
1: Eindeloos veel.
0: Ja, het hele voetbal is vereconomiseerd. En ik weet niet of dat een woord is, vereconomiseerd. Maar dat zou ik eens moeten vragen aan Paulien Cornelissen. Woensdag Wilfred Gené gaat voor een nieuw televisieprogramma klussen met bekende Nederlanders weer op tv. Dat is leuk, hè? Wilfred ook weer eens op televisie. Hij zat er waarschijnlijk thuis en hij denkt, nou, ik ben toch wel echt weinig te zien, hoor. Nou, klussen met bekende Nederlanders, is dat een goed idee? Nou, ik ga iets vertellen over klussen. Ja, Rick zegt al ja, ik denk het ook. Mijn vader was verwarmingsmonteur. En ook echt overal een hele handige klusser. Maar omdat hij dat was, ben ik het niet. Want als ik zelf wilde klussen, stond hij achter mij en dan zei hij, jongen, dat kan je helemaal niet, laat je vader nou maar. En die kon het inderdaad heel goed. En ik mocht het zo nooit doen, want hij beschermde zijn klusjes en hij hield mij erbuiten. Het waarom daarvan begreep ik pas later. Mijn vader was niet van de grote woorden. Als het over gevoel ging, was taal maar niet zijn ding. Hij zei nooit tegen mij, hey, ik hou van je. Nou, wacht even, hij zei het niet met woorden. Hij zei het met een klusje. In elk klusje dat hij voor mij deed, zat, ik hou van jou. En als hij merkte dat het met mij om wat voor reden niet zo goed ging, dan zei hij, ja, kom wel even bij jou een plank ophangen, of de werkkamer behangen, of de cv ontluchten. Klussen was, zeg maar, echt zijn ding. Bij het klussen stond ik dan achter hem of naast hem, en dan praten we wel over voetbal of over mijn gezin, of ik wel genoeg werk had, en over mijn moeder, en dat ze thuis dingen voor over mij uit de krant hadden geknipt. En dan zei ik, als hij klaar was, nou, je bent echt een geweldige vader. Pap, ik hou van je. En dan zei hij, ja, maar doe niet zo raar en haal maar een borrel voor me. En als hij wegging, dan riep hij zijn standaardzinnen, het komt goed, jongen. Komt goed, want daar gaan we vanuit. Het komt goed. Donderdag. Oranje heeft na een dramatische eerste helft 2-2 gespeeld tegen Griekenland. Veilinghuis Sotheby's verwacht een recordopbrengst bij de veiling van een werk van Vincent van Gogh. De waarde van het werk Kastanjeboom in Bloei wordt geschat op 158 miljoen euro. Manchester City wil het kopen voor de wc in de kleedkamer. Ik heb hier en daar nog gehengeld naar de rol van Sinterklaas. Jongens, ik geef het, maar ik heb de rol niet gekregen. De belangrijkste reden, ik ben te oud. Te oud. Hoe kun je nou te oud zijn voor Sinterklaas? Sinterklaas is over de 400 jaar. Hoezo te oud? Kijk, als ik gesolliciteerd had voor de rol van het paard en ze hadden gezegd, nee, je loopt te vaak op twee benen, dan snap ik het. Maar te oud voor Sinterklaas, zeg, alsjeblieft. Bij de wedstrijd Spanje-Kroatië vroeg de Kroatische speler Perisic in de rust al aan Lamine Jamal om shirtjes te ruilen. En dat was heel slim van Perisic, want Jamal scoorde in zijn nieuwe shirt in de tweede helft 3 keer voor Kroatië. Vrijdag, Paulien Cornelissen is overleden. Ze was pas 50 jaar, kanker. Taal was, zeg maar, echt haar ding. Maar kanker is dan, zeg maar, echt het lelijkste woord in onze taal. 50 jaar, dat is voor de rol van dood wel veel te jong. Ik ken haar niet echt persoonlijk. Ja, wel natuurlijk collegiaal. En ik heb haar volledig unieke theaterprogramma's gezien. Ik heb haar ook wel gesproken. De podcast Echt Gebeurd geluisterd. Ik heb haar vooral gelezen. Altijd gelezen. Laatste jaren vooral de korte stukjes op de voorpagina van de Volkskrant. Net zo scherp als luchtig, net zo grappig of ingehouden ontroerend. Ik heb het altijd gelezen met een glimlach. Door haar

virtuose zachtheid. In haar laatste column stond: ik krijg een infuus en ik lig daarna een tijdje op apengapen. Dan heb je in weinig dingen verder zin, behalve nadenken over het woord apengapen. Gapen apen veel? Ik stel me een gapende aap voor. Ik denk dat apen niet per se veel, maar wel altijd vol overgave gapen. Het woord geeft een prettig gevoel. Dat is belangrijk. Wat voor woorden geven hetzelfde prettige gevoel als apengapen? Ik doe ze een beetje verder weg en krijg diep in mijn brein twee woorden voorgeschoteld: ginnegappen en lantafanten. Laten we dat dit weekend gaan doen. In gedachten met Paulien. Met overgave een ander een goed gevoel geven. Zoals zij dat kon. Voor Paulien was taal een klusje. In alles wat ze zei zat: ik hou van je. Taal was zeg maar echt haar ding. En dat ding was altijd

0: Carol G, Bruno Mars en Still bij 538.
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Hey, vanavond op Kosten de stad in op 538. Misschien wel dat laatste beetje dat je nog nodig hebt om dat ding te kopen wat je al heel graag wil.
2: Nou, en de maand is alweer bijna voorbij. Ik weet niet hoe het met jouw bankrekening zit, maar die van mij is al aardig leeg. Dus alles wat erbij kan, is welkom, toch?
0: En zo is dat. En daarom zometeen bij Martijn en Julia...
2: €538 te winnen. Dat is een aanzienlijk bedrag en het is heel makkelijk om eraan te komen. Zometeen hoor je hoe.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart... 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AHA-app.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Krijg
0: big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Oh. Nu

0: Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Sonja Alas. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De crop tops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Ook is er niemand aangehouden. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de Grote Prijs van Bahrein de hele tijd de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. Het weer, de zon is vandaag op veel plekken te zien, maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel. Tijd voor het verkeer door Flitsmeister op 538. Momenteel 10 plekken waar je in de file terechtkomt. Op deze 3 plaatsen sta je het langste stil. De A6 Emmeloord naar Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 17 minuten vertraging daar. De A12 Oberhausen naar Arnhem tussen de Grens en Duiven. 21 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Daar is een verbindingsweg dicht vanwege werk aan de weg. En je vertraging is daar 20 minuten.
7: Controlestanden beginnen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Boksel. 127.8. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Den Haag 6.0. De A27 Almere Hilversum bij Almere 108.0. De A35 Hengelo richting Enschede bij Enschede 67.7. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen 196.9. De A58 Goes richting Bergen op Zoom bij Rilland 119.9. En tot slot de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven op de rem bij 18.0.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 6.
14: Zeker.
1: Weet je?

0: Guetta, Elfaville, Forever Young op Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia en ik wil eventjes Marcel alvast heel erg bedanken voor zijn appje wat hij stuurde.
1: Martijn en Julia, terug op de radio. Nou is de wereld weer helemaal oké.
0: Nou, het eerste compliment van de dag is binnen.
2: Martijn en Julia.
3: 538.
0: Op zich heeft Marcel wel gelijk. Terug op de radio, want ik denk dat wij voor het eerst sinds 4 weken weer eens een keer samenwerken.
4: Ja, ik heb je ook echt gemist, lieverd.
0: Nou, ik jou ook. Nee, jij was eerst een weekendje weg, of ik geloof ik. Toen waren we allebei een weekendje weg. Toen was jij weer een weekendje weg en nu zijn we weer samen. Dus we gaan weer lekker weekend vieren, wat ons betreft tenminste. Dus welkom hier bij Radio 538. Ik wil even één ding weten van jou, Joel. Want jij doet iets wat heel weinig mensen, denk ik, durven. Misschien dat jij er anders over denkt, hoor. Maar ik zou het niet zo gauw 1, 2, 3 doen. Jij bent alleen op vakantie geweest.
4: Ja.
0: Solo.
4: Ja.
0: Hoe was dat?
4: Echt niks voor mij. Ik had dit echt 5 jaar geleden echt nooit gedacht dat ik dit zou doen.
0: Maar is het je meegevallen? Is het je tegengevallen?
4: Het is
0: tegen dingen aangelopen waar je dacht van, oeh, hier had ik eigenlijk niet zo op gerekend?
4: Nee, helemaal niet. Heel lekker. Heel fijn. Normaal heb ik altijd vriendinnen die zeuren van, schiet op, het duurt lang. Weet je wel, als ik me te lang aan het optutten ben of whatever. Of je hebt een tijd afgesproken. En je moet altijd doen wat je samen beslist. En nu ben je gewoon de baas over jezelf. En als jij denkt om 10 uur 's ochtends, ik ga naar het terras en ik ga bier drinken, dan ga je naar het terras en bier drinken. Ja, en als jij om 8 uur 's avonds denkt, ik ga naar het terras en bier drinken, dan ga je om 8 uur naar het terras en bier drinken.
0: Dit klinkt helemaal niet als een vakantie voor jou. Dit klinkt als een doorsnee donderdagavond.
4: Ik ben ook niet echt uitgerust, eerlijk gezegd.
0: Ik las wel ergens dat je op een solo-trip inderdaad veel meer tijd hebt voor je hobby's. Maar als ik jou zo hoor, is dat inderdaad
4: gelukkig. Ja, dat is mijn hobby. Heel veel bier drinken.
0: Nou, welkom terug. Je ziet er goed uit. Uitgeslapen niet, maar je ziet er wel goed.
4: Dat kan ook kloppen.
0: Hey, we gaan weekend vieren met de hits van 538. En wie weet win je vanmiddag wel €538. Die schrijven we dan bij. Hoe dat werkt hoor je zo. Eerst Jennifer Lopez. If You Had My Love op 538.

0: Ja, deze vrouw kan tegenwoordig gewoon zeggen dat ze 10.000 euro waard is. Hè? Bente was namelijk de stem in cover 5. Parachute hoorde je op Radio 53.
1: Ja, de stem in cover 5 van de stemmenjacht. Die gaan we maandag trouwens weer oppakken. Cover 6 is inmiddels open. 15.000 euro daarin. Die kun jij winnen als je de stem in die cover weet te raden. Meld je even aan via de app van 538 om mee te spelen. En wie weet ben je komende week ineens 15.000 rijker. Wij zijn Martijn en Julia op 538. We zijn eigenlijk het beste tussen je brunch en je borrel. Dus blijf lekker plakken. Nickelback komt eraan zometeen naar Last Frequencies.

0: is heel tof om Nickelback niet tof te vinden, maar ik vind Nickelback echt tof. How You Remind Me. Bij Martijn en Julia hier op Radio 538.
1: Ja, ik heb hem bij me.
0: Wat heb je bij je?
1: Ja, wat het is, hoor je zo.
2: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verderop,
3: maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal

0: aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
5: Simjo.
6: Het is El Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: Martijn en Julia.
17: Julia heeft iets meegenomen. Ik weet niet wat, maar dat horen we zo. Eerst Martijn.

0: Fifth Harmony. En Work From Home op Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia. En ik weet niet of jij dat ook hebt met collega's of mensen met wie je vaak samen bent. Er zijn altijd momenten waarop je toch nog verrast wordt door diegene. Ook al denk je dat je ze door en door kent. Nou, ik had zo'n moment ook net. Want wat haal je uit je tas? Een landkaart?
1: Een landkaart? Die heb ik altijd mee.
0: Dat vind ik heel raar.
1: Waarom?
0: Nou, omdat jij niet een... Weet je, jij bent helemaal niet opgegroeid met een landkaart, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat ben
1: met
0: ik.
1: Google Maps en hoe heet dat, kaarten. Maar dat, weet je, stel je gaat stappen.
0: Ja.
1: En het is 4 uur 's nachts.
0: Ja.
1: En jouw telefoon is uitgevallen. En je moet thuiskomen. Als vrouw of als man, net zo erg. Dan moet je de weg weten.
0: Dus heb jij een landkaart.
1: Dus heb ik een landkaart. Ja.
0: Ja, daar kan ik niks tegen inbrengen.
1: Toch?
0: Maar dat is niet de reden waarop je bij je hebt, toch?
1: Nou, nee, ik vind het altijd wel leuk om een beetje te achterhalen waar Nederland aan het luisteren is.
0: Oh ja, dat is leuk. En dan even melden in de app.
1: Ja,
0: dan.
1: Dus als jij... Ik heb al wat dingetjes afgegrijsd. Ik hou me al een aantal maanden bij. Maar ik heb bijvoorbeeld Utrecht, heb ik Gorinchem, Apeldoorn, Heerhugowaard. Den Bosch staat al afgekruist. Oh. Maar ik mis nog heel veel steden en dorpen. Dus als je nu aan het luisteren bent en denkt... Hé, wacht even, ik wil even dat jullie aan mijn dorp of stad afkruist. Spreek even een audioberichtje in. Even wie wat waar. Dus wie ben je, wat ben je aan het doen en waar ben je aan het luisteren?
0: Oké, en als we dan alles verzameld hebben, kun jij afkruisen op de kaart?
1: Ja, dan ga ik inderdaad kruisen
0: nou,
1: op de kaart. Ja.
0: Nou, wie wat waar inspreken met de app van 538. Wie ben je, wat ben je aan het doen en waar luister je? Dan kunnen wij de kaart een beetje updaten. Dus de app van 538 staat voor jou. Dit is Douwe Bob, Noodcel.

0: Dit is 538. Midden in je weekend, Robin S. hoorde je met Show Me Love. Wij zijn Martijn en Julia en Jul had iets verzonnen.
1: Ja, ik had een landkaart meegenomen naar de studio. Want ik hou al een tijdje bij waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Ja. Dan heb ik zo meteen een kaart vol met allemaal pinnetjes. En dan weet ik eigenlijk waar de luisteraar van 538 zich een beetje aan bevindt. Dus we hadden een leuk ideetje. Wil jij eventjes inspreken wie wat waar? Dus wie ben je, wat ben je aan het doen en waar luister je? Dan kan ik zo even die dorpjes en steden allemaal gaan afkruisen.
0: Ik zat te denken, ken jij Dora the Explorer?
1: Dora? Sliepen niet stelen!
0: Die. Heeft een liedje op de kaart. Ik dacht, zullen we dat er gewoon zo eens even lekker zo onderzetten?
1: Dat is heel leuk.
0: Dat is voor de sfeer toch wel prima, toch? Nou, wij duiken even de app-inbox in, Jul en ik. Het is verschrikkelijk druk hier, dus superleuk als je gemeld hebt wie je bent, wat je doet en waar je luistert. We beginnen met Dennis.
2: Hey, Martijn en jullie. Ja, Dennis hier. Ik luister vanuit Wijkbeduursteden. Ik ben lekker aan het schilderen. Jullie zijn toppers. Lekker.
1: Zo, waar ligt dat?
0: Wij met Duursteden.
1: Oh ja.
0: Ja, jij bent van de kaart.
1: Ja, ik ga mijn best doen. Next.
0: Oké.
1: Afgekuist.
0: Leo.
3: Ik luister in Nijkerk tijdens het

0: Oud wassen. You.
1: Nijkerk, check.
2: Nijkerk, check. We hebben Suusje binnengekregen.
3: Suzanne, ik ben onderweg naar een verjaardag en ik rij op de Afsluitdijk.
1: De Afsluitdijk, oké, okay, ja, afgevinkt.
2: Oké, okay, ja, ik mag Suusje zeggen. Het is Suzanne.
1: Oh,
2: we zijn allebei heel close met z'n twee. Dit vind ik wel mooi. Deze jonge man heet Rits.
4: Rits, auto aan het rijden, Oosthuizen.
1: Oké, okay. Oosthuizen, check.
2: Oosthuizen. Bram.
5: Hi, mijn naam is Bram. Ik kom net van het fysio en ik ga zo eventjes door naar de sportschool. Ik kom uit Wilnis, ligt naast Vinkeveen. Ah. Topdorp, Nassau.
1: Ik vind, het fijn dat mensen ook mij even helpen met topografie, want het ligt naast. Het
2: ze
1: ligt
2: kennen jou een klein beetje, denk ik. Ja. Het is wel mooi wat Bram doet, want ik ga meestal eerst naar de sportschool en dan moet ik per se naar de fysio, maar ik doe dat andersom. Renatus kwam ook binnen met zijn appje.
6: Een hele goede middag, Renatus hier. Ik luister naar jullie vanuit Berlijn, vanuit de luchthaven. Oh. En ik ben aan het werk en ik luister lekker naar jullie muziek. Groetjes.
1: Het is maar goed dat ik de landkaart van Europa heb.
2: Ik wilde net vragen, heb je de juiste kaarten bij?
1: Berlijn, okay. Check.
2: Berlijn, check. Nou, nog eentje doen dan.
1: Ja.
7: Raymond uit de Parel van de Polder. En mocht je het niet kunnen vinden, het ligt ongeveer daar waar Almere staat. Ja.

0: moment. Pitbull en Christina Aguilera op 538. Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het schandalig dat dit er alweer is.
1: Ach, hoezo?
0: Nou, ik vind dat je het kan niet. Nee, het past niet. Het is fucking groot dat terzijde, maar het is gewoon, het is te vroeg.
1: Je stelt je zo erg aan.
0: Nee, ik vind van niet. Ik zal meteen vertellen waar ik heel veel moeite mee heb. En als je blijft luisteren, maak je ook nog kans op €538.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden. 538. Met vanavond nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Curver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Vanavond 9 uur Dance Department op Radio 538.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: 538 Nieuws.
16: 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Sonja Allars. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden die een automobilist met een mes bedreigde. Agenten grepen in, maar ook zij werden met het mes bedreigd. Ze hebben de man uiteindelijk getaserd en naar het politiebureau gebracht. Waarom de man de automobilist bedreigde is niet bekend. De bestuurder heeft aangifte gedaan. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de grote prijs van Bahrein de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Unive blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door de lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Het weer, de zon is vandaag op veel plekken te zien, maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel. Even kijken dan naar wat er op de weg gebeurt. Volgens Flitsmeister zijn er 10 plekken waar je op een A-weg in een file terecht kunt komen. Dit zijn de 3 langste files, met dus ook de dikste vertragingen. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 19 minuten. De A15 Ridderkerk richting Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux. Door een auto met pech kom je daar terecht in een vertraging die 16 minuten duurt. En de A27 Gorkum richting Utrecht, ook op het lijstje. Tussen Gorkum en Lexmond, 15 minuten.
18: En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
22: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
25: De 538 Stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 6.
26: Zeker.
24: Weet jij al wie het is?
25: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
24: Druk op de knop in de 538-app.
16: Ik vind het schandalig dat het er is en ik leg zo meteen uit waarom.
18: Aansteller, aansteller. Teddy Swims, hoor je nu, 538.

0: Weet je, het is weekend en dat is niet echt het moment om je druk te maken om dingen. Dat moet ik eerlijk toegeven, maar ik merk toch dat het me bezighoudt. Ik vind het dus schandalig dat we dus hier al mee bezig zijn.
1: Onzin, hartstikke leuk.
0: Ja, jij bent zo, maar ik ben zo niet. Ik bedoel, het is gewoon te vroeg. Het is te vroeg en het is ook nog echt megalomaan groot. En ik vind het eigenlijk gewoon ten opzichte van Sinterklaas gewoon niet chic.
2: 538. Martijn en Julia. Ja.
1: Vroeger ging mijn moeder me altijd vertellen dat ik juist hele goede vriendjes waren, de kerstman en Sinterklaas.
0: Is wel zo, maar ik vind dat eerst Sinterklaas ruimte aan moet krijgen. En dat we daarna eens kunnen kijken naar een hele grote kerstshow van dik 3 voetbalvelden groot die in de Intratuin in Duiven te zien is. Want Vet daar man. Gaat het namelijk over. Gerard, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Jij werkt bij de Intratuin in Duiven en jullie hebben daar een kerstshow opgetuigd die dus bijna 3 voetbalvelden groot is.
3: Correct, correct.
0: Wat kun je daar allemaal zien? Leg me dat eens even uit.
3: We hebben in overleg met de kerstman besloten om ook dit jaar weer 1 oktober open te gaan. Om iedereen toch maar de mogelijkheid te geven om onze Santavia te bezoeken.
0: Ja. Maar 18.000 vierkante meter. Dat is dus inderdaad bijna 3 voetbalvelden groot. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je het alleen maar vult met kerstballen. Wat kun je er allemaal zien als je daar komt kijken?
3: Nee, er zijn ook niet alleen kerstballen. Het is echt wel een beleving. Dus je gaat een groot gebouw binnen. Dan ga je een bos door. Je komt langs huisjes. En vervolgens ga je een roltrap omhoog.
1: Dit is gewoon de Efteling.
3: Ja, dat kan. Dat horen we heel vaak. En dan gratis.
0: Even serieus, want ik heb een paar foto's gezien. Het ziet er echt waanzinnig uit. Als je even wil zien hoe dat eruit ziet, Google even inderdaad Intratuin Duiven. Hoeveel werk zit hierin? Wanneer beginnen jullie hiermee? Wat is het eerste schetsje op de tekentafel voordat het is wat het nu is?
3: Dat is precies een jaar geleden. Dat is in november vorig jaar. En dan begin je te schetsen met wat je voor dit jaar wil doen. Ja. En de inkoop die begint zo'n beetje in december, januari. En dan voor het jaar erop.
0: Oké. Okay.
3: We werken eerst met een klein team uit. Met tussen de 6 en 10 mensen. En vervolgens zijn er meer dan 100 mensen mee bezig om dat 1 oktober klaar te krijgen.
1: Leuk man. Ik vind het echt altijd zo'n uitje. We hebben hier ook een Intratuin in de buurt. Van waar ik woon, dat is bij Korte Hoef. Hoe noem je dat zo? Of Loosrecht?
3: Ja,
1: maar die is ook waanzinnig. En dan ga je inderdaad. Dan kan ik echt op een zondag, als ik dan lekker een keertje vrij ben, dan ga ik lekker naar de Intratuin en dan lekker kerstballen scoren. Heerlijk. Dan heb je ook zo'n ijsbeer die dan zo beweegt. Zo, hallo. Ja, dat is echt heel leuk.
0: Hebben jullie ook een ijsbeer die beweegt? Gerard, of niet?
3: Nee, in tegendeel. Nee, wij willen eigenlijk dat soort elementen eigenlijk meer verstoppen. Zodat de consumenten elke keer verrast worden als ze een hoekje opkomen. En dingen die meer in het thema passen en niet elk jaar hetzelfde.
1: Okay. Wat leuk zeg. En als laatste nog even, wat wordt de nieuwe kersttrend dit jaar? Wat hangt er in de boom?
3: Vlinders!
0: Allemaal vlinders kopen.
1: Oh, wat leuk.
3: Ja, dat krijg je door die mooie zomer.
0: Alright. Hey, Gerard, dankjewel. Ik wens jou heel veel plezier met jullie kerstshow daar. Het is namelijk gigantisch. Wat Niel al zei, het lijkt een beetje de Winter Efteling, maar dan gratis. Dus ga vooral kijken. En dankjewel dat je even wilde vertellen over jullie Santavia-show.
3: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi. Hoi. Hoeveel dagen nog tot kerst?
1: Oh, dan moeten we papa even bellen.
0: Jouw vader weet het al.

0: Wil je dat niet zo naar mij doen? Ja, ik weet niet of je dat kunt zien via TV58, maar er worden hier avances gemaakt. Daar zei je, dit kan niet meer, Jule.
1: Ik deed gewoon raar.
0: Ja, maar de manier waarop.
1: Met dat handje.
0: Ja, ja, ik voel me een beetje...
1: Nou, hoe voel je?
0: Ja, dat kan goed. Nou, in ieder geval, hey, we hadden net Gerard aan de telefoon. Gerard werkt bij Intratuin Duiven. En daar is een gigantische kerstshow uit de grond gestampt. Echt van bijna 3 voetbalvelden groot aan oppervlakte. Ik vind het een beetje aan de vroege kant, maar goed, dat ben ik. Maar ik moest denken aan iets wat jou in jouw familie heel vaak voorkomt blijkbaar. Jouw vader weet altijd op het moment af hoe lang het nog duurt tot de eerste kerstdag.
1: Ja, ja, ja. Dat is echt een, hij heeft een talent. Dat is ook zijn enige. Maar, nee hoor, nou. Nee, als je luistert. Maar ja, maar dat is ook, zeg maar, kijk, nu is het naarmate het dichter bij kerst is het natuurlijk wat makkelijker. Maar hij weet het ook echt in januari, februari, maart, hartje zomer. Hij weet altijd hoeveel dagen tot kerst.
0: We hebben hem ooit een keer eerder gebeld in de show. En dat was inderdaad maanden terug. En toen wist hij het op de dag af. Ja. Wist hij wanneer het
1: moeten we niet even checken?
0: Ja, ik wil kijken.
1: Kijk,
0: ja, ik ben heel benieuwd. Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou dan toets maar in.
1: Ja.
0: Oké, okay, let's go. Ja. Heel benieuwd. Papa van Rijndam. Kerstorakel.
2: Het kan zijn.
1: Pap.
2: Ja?
1: Hoeveel dagen nog tot kerst?
2: In de 80, ik denk 83.
0: Ja, het komt alweer!
2: Ja, hè? Ja.
1: Oh. 83 dagen.
2: Ik twijfelde echt, vet.
1: Nou, we gaan hier de komende, nou ja, tot december nog een paar keer bellen. Dus, nou ja.
2: Altijd goed.
0: Dankjewel, Casper.
2: Superleuk, fijne uitzending.
1: Hoi.
0: Fascinerend, hoor.

0: Mark Amber. And Belong Together. Zometeen muziek van Shanna Spyro en ook Afrojack en Ello Black komen eraan.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
2: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538 stemmenjacht.
1: Word jij komende week de volgende winnaar?
2: Open nu de 538 app.
1: Druk op de knop.
2: En meld je aan voor 538 stemmenjacht.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant. 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
18: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a lot! And give you a lot!
18: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: 538, Martijn en Julia. Zometeen hoor je Shanna Spyro, eerst Afrojack en

0: Shanna Sparrow. Great Expectation. Bij Martijn en Julia op Radio 538.
1: In hoeveel toeristenfoto's sta ik eigenlijk op de achtergrond? Dat bedacht ik me laatst ineens, onder de douche. Heb je daar wel eens over nagedacht? Van die gedachten die gewoon opeens uit het niks door je hoofd schieten, waarvan je denkt, nee, dat is eigenlijk best wel interessant.
0: Nou, deze specifieke vraag niet.
1: Eerlijk?
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je onder de douche wel eens dat je gedachten afdwalen. Ik heb dat ook wel, ja.
1: Ja, en ik zag online bijvoorbeeld ook iemand die zich afvroeg. Die zei, er zijn 8 miljard mensen op aarde. Hoe kan het dan dat we er bijna allemaal anders uitzien? Niemand is dubbel.
0: Nou, behalve een tweeling.
1: Nee, ook niet.
0: Nou, niet. Ja, oké. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, er schiet nu ook een vraag bij mij te binnen, waar ik laatst ook even mee zat. Je graaft een kuil. Daarna gooi je hem weer dicht. Het is nooit zo dat het dan precies allemaal weer past zoals het eruit kwam, weet je?
1: Ja, of stel, je zou een nieuwe kleur moeten bedenken. Hoe zou die kleur er dan uitzien zonder dat er al een bestaande kleur in zit?
0: Ik heb echt meer koffie nodig om dit allemaal te kunnen verwerken.
1: Maar ik dacht, misschien ben je nu aan het luisteren in de auto en heb je ook een keer zo'n random gedachte gehad. Weet je, wat is de meest interessante gedachte die jij ooit zomaar hebt gehad? Wil je dat eventjes inspreken via de app van Radio 538? Dan kunnen we zo meteen even een rondje doen.
0: Vind ik wel leuk.
1: Ja, toch?
0: Vind ik wel leuk. Dus jij zegt de meest interessante random gedachte die ooit in je opgekomen is. App hem even door met de F van 538. Heel benieuwd. Dit is Britney Spears.

0: Sommieux Feels Part 2 op Radio 538.
1: Ja, wat is de meest interessante random gedachte die jij ooit zomaar hebt gehad?
0: Super bedankt als je me even wilde delen in de app van 538. Dat is massaal gebeurd. Ja, we kunnen hier een uur mee vullen als het moet, maar laten we even de leukste eruit pakken. Want er zijn echt dingen waar mensen diep en lang over nadenken en waar waarschijnlijk nooit een antwoord op komt. We gaan beginnen bij Ruben.
2: Mijn rare gedachte is, wie heeft bedacht wat links en wat rechts is?
0: Ja, zeg het maar. Ik weet het niet, maar wel leuk om over na te denken.
1: Heel leuk.
0: Deze?
3: Ik heb wel eens de gedachte gehad, hoe weten wij dat we allemaal dezelfde kleuren zien? Misschien is mijn rood wel jouw groen en is mijn groen jouw rood.
1: Dat is echt zo.
0: Ja, dat is echt zo. Ik ben zo bang dat ik zo meteen naar huis rijd en gewoon van gekkigheid niet meer wat ik moet denken. Frank.
4: Wat nou als mijn vader mijn moeder niet tegen was gekomen of andersom? Was ik er dan toch geweest?
1: Zo, daar ben ik ook benieuwd naar. Wat denk jij? Was jij er dan geweest?
0: Nee, ik denk het niet. Je bent toch een mix
1: een
0: van je vader en je moeder?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee. Wauw. Wauw.
5: Als je het hebt over random gedachten, ik vraag me altijd af waarom een onderzeeër niet een in de zee reed. Want onder de zee is niks, dan ligt zand. Ja. Dus eigenlijk is een onderzeeër een in de zee.
1: Ja, ja, wel echt waar.
0: Je hebt gelijk. Wow. Mandy.
6: Zouden dieren van hetzelfde soort elkaar kunnen verstaan als ze uit verschillende landen komen?
0: Jezus, jongens.
1: Jezus, wat denk jij?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat een Spaanse hond niet kan communiceren met een Franse hond, denk ik. Nou, nu we toch in de dierenhoek zitten. Nog eentje dan?
7: Ik vraag me dan af of kikkers waterdicht zijn.
0: Ja, ik heb daar geen waterdicht antwoord op.
1: Hersenkrakers voor als je een kater hebt.
0: Oh, jojoj. Hey, dankjewel voor het delen van je random gedachten. Dit was heel mooi.

0: Destiny's Child en Survivor op Radio 508.
1: Kun jij uit je hoofd je rekeningnummer opnoemen?
0: Ja,
1: ik hoor het al.
0: NL,
1: nee, dat hoef je niet te doen, maar...
0: Oh. Ja, maar geld
1: er zijn
0: over,
1: heel veel mensen die dat dus niet kunnen. Die moeten echt gaan zoeken naar hun rekeningnummer.
0: Ja, echt?
1: Ja, serieus. Het is wel even van belang dat je je rekeningnummer zo meteen scherp hebt. Want je maakt kans zo meteen op 538 euro.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids, vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De hits van 538, overal in Nederland.
2: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
1: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
2: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Nevi Ramirez. Vannacht is in Amsterdam een 34-jarige man doodgeschoten. Hulpdiensten konden hem bij aankomst niet meer redden. Volgens de politie zou de dader na de schietpartij richting het Vondelpark zijn gerend. Hij zou mogelijk een tatoeage hebben op zijn rechterhand. Wat de aanleiding is van de schietpartij is nog niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden. En automobilisten opgelet. Een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. Daarom is de verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog tot vanmiddag 4 uur bezig te zijn met het opruimen. En de nieuwe iPhone Pro Max zorgt voor problemen bij sommige gebruikers in de Verenigde Staten. Door een softwarefout op het netwerk van een telecomprovider kunnen zij ineens niet meer bellen, sms'en of mobiel internetten. Apple heeft inmiddels een update uitgebracht om nieuwe gevallen te voorkomen. De toestellen die al getroffen zijn, kunnen alleen omgeruild worden voor een nieuwe. Of ook Nederlandse gebruikers last hebben van het probleem is niet bekend. En gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. Het weer dan nog. Het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
9: Tijd voor de verkeersinformatie op Radio 538. 11 vertragingen op de A-wegen, meldt Flitsmeister op dit moment. De 3 langste van die lijst, dat zijn deze. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 22 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Berkendam, 18 minuten. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken. Daar is de verbindingsweg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Je vertraging is daar een kwartier.
10: Dan de flitsers en die check je in de app van Flitsmeister.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: De 538 Stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 6.
18: Zeker. Weet je?

0: Jij kan nu 538 euro winnen.
1: 538.
2: Raad hoe die verder gaat.
3: Ja, een vervelende boodschap overbrengen is nooit leuk, maar het komt wat minder hard aan als je dat in harmonie doet. Dat is hoe het spelletje Raad wie verder gaat werkt. Je hoort zometeen iemand een hele slechte of een hele ongemakkelijke boodschap inspreken. Dan hoor je drie mogelijkheden over hoe dat verhaal verder zou kunnen aflopen, maar dan in harmonie. En als jij raadt welke einde het juiste is, dan kun je kans maken op 538 euro. Dus luister even goed naar die voice memo en bedenk dan hoe die verder gaat als je die drie opties hebt gehoord. Dit is de opgave, daar gaan we.
4: Oké, dit gaat echt heel slecht vallen. We stonden zaterdag samen buiten. Hij kwam steeds dichterbij en toen gebeurde dus precies wat jij nu denkt. Hij en ik hebben...
0: Antwoord A. Samen een bed and breakfast gekocht. Antwoord B. Ons ingeschreven voor het WK frikandellen eten. Of antwoord C. Gezoend.
3: Ja, dit was Emma. Die kwam tijdens het stappen de ex tegen. En toen is er wat gebeurd. A. Samen een bed and breakfast gekocht. B. Ons ingeschreven voor het WK frikandellen eten. Of C. Hebben ze gezoend. Wat denk je dat het goede antwoord is? Hoe loopt dit verhaal af? App A, B of C met de F van 538. Wie weet win je zometeen 538 euro. Dit zijn...

0: Jamie Miller, Baby Doll. Nieuwe muziek op Radio 538. 538 euro winnen. Kan hè?
1: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Het is nooit leuk om vervelende boodschappen te moeten overbrengen. Maar wanneer je dat in harmonie doet, is het een stuk leuker. Daarom heeft Twix de Harmonizer app ontwikkeld, waarbij je dus een voice memo kunt laten omzetten in een soort duet. En dan worden vervelende boodschappen eigenlijk gewoon een stukje leuker. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Hallo, hallo. We zijn onderweg, we staan in de file, maar we gaan lekker borrelen met vrienden, dus superleuk.
3: Heerlijk. En dan ben ik toch wel even benieuwd, hè? Wat is de laatste vervelende boodschap die jij door hebt moeten geven?
0: Dat ze in de file staat, denk ik.
2: Ja, dat we maar hopen vertraagd zijn omdat we in de file staan.
0: Hé, maar dat is wel de meest ultieme weekendactiviteit, hè? Beetje borrelen met je maatjes.
2: Ja. Lekker. Ja, absoluut. Echt heel gezellig altijd.
0: Hey, je kan 538 euro verdienen als je zometeen even het juiste einde van dit verhaal voor ons hebt. Luister nog één keer.
4: Oké, dit gaat echt heel slecht vallen. We stonden zaterdag samen buiten. Hij kwam steeds dichterbij en toen gebeurde dus precies wat jij nu denkt. Hij en ik hebben...
0: Ja, Emma was dit. Die weet dat haar beste vriendin nog steeds gevoelens heeft voor haar ex. Emma komt hem tegen en toen dit. Is het antwoord A, samen een bed and breakfast gekocht? Is het antwoord B, ons ingeschreven voor het WK frikandellen eten? Of is het antwoord C, gezoend?
2: Ja, dat moet antwoord C zijn.
0: Jij dacht dat moet antwoord C zijn.
2: Ja.
0: Maar waarom? Ik bedoel, die andere twee klinken toch ook eigenlijk vrij logisch?
3: Ik denk echt dat als je antwoord B hebt, die frikandellen...
2: Klinkt ook heel normaal, maar...
3: nee, heb je echt een leuke relatie?
0: Je hebt wel een leuke relatie, ja, samen frikandellen kan eten.
2: Gewoon aan vroeger denken en aan mijn vriendinnen. En als ze dan zo'n voice mee mag sturen, ja, dan kan dit het helemaal zijn.
0: We gaan eens even kijken of je antwoord klopt.
4: Hij kwam steeds dichterbij en toen gebeurde dus precies wat jij nu denkt. Hij en ik hebben gezond.
0: Hey, hartstikke goed. Gefeliciteerd.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Jij wint 538 euro. Plus daarbij ook nog eens een Twix prijspakket.
2: Dat is ook heel leuk, dankjewel. Superleuk.
0: Alsjeblieft. Nou, groet aan al je vrienden. Proost zometeen en niet vertellen dat je geld gewonnen hebt, want anders moet je alles betalen.
2: Nee, dat moet ik wel betalen.
0: Kim, fijne middag.

0: op 538. Wij zijn Martijn en Julia en in het weekend spelen we iedere weekenddag om 2:50 de Weekend Quiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over dit weekend, maar wel vragen heeft die allemaal beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen, weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam, heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak jij €50. Wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
3: maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je €15.000. De 538.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
17: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: 538, Martijn en Julia.
21: Wil je €50 winnen in de weekendquiz? App dan het woord weekend met de app van 538.

0: Weekendquiz.
1: In het weekend spelen we rond 3:50 de weekendquiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, vergis je niet. Maar wel een quiz met allemaal vragen die beginnen met weekend.
2: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
1: We gaan spelen met Rob. Rob, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
2: Hey.
1: Jij gaat het opnemen tegen Carolien. Carolien, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: We doen altijd even de scherptetest. Carolien, hoeveel bakjes koffie zitten er vandaag al in?
4: Een stuk of 3. Een
2: stuk of 3, lekker. Rob, jij?
3: 2,5.
1: Je hebt nog een lauw bodempje staan, vlak voor je neus.
3: Nou,
1: okay.
3: Ja, die hadden het op de koud laten voldringen.
1: Okay, jongens, het werkt als volgt. Zometeen horen jullie een vraag. Als je het antwoord denkt te weten, roep je je naam. Dan krijg je van ons de beurt, dan mag je het antwoord geven. Is je antwoord goed, dan krijg je 1 punt. Is je antwoord fout, dan gaat het punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50.
4: Okay.
1: Klaar voor?
4: Ik denk het.
1: Dan gaan we beginnen.
0: Vraag 1. Wie kent
1: het land waar de Formule 1 dit weekend rijdt als vervanging voor de race in Bahrein? Krekels, hoor ik. Heel veel krekels.
3: Ja, nee.
1: Niemand?
3: Ik durf het toch ook niet te maken.
1: Dan ga ik het antwoord geven. Het antwoord is Maleisië. We gaan door.
0: Vraag 2.
2: Wie kent de leeftijd die Max Verstappen deze week bereikte? Ja, dat is weer een Formule 1 kenner.
1: Weinig Formule 1 kenners, denk ik, in dit spel.
4: Carolien,
1: zeg het maar.
4: 29.
1: 29, zeg jij. 29 is goed. 1-0 voor Carolien. We gaan door.
0: Vraag 3.
2: Wie kent
1: de naam van het groene monster wat samen met een pratende ezel avonturen beleeft? Heel veel films van.
2: Jij lijkt er ook een beetje op.
1: Dank je. Carolien.
4: Shrek?
1: Ja, dat is goed.
3: Oh,
1: jij lijkt er ook een beetje op, zegt ze hier. Hou op, hè. 2-0 voor Carolien. Rob, tandje erbij, hè?
0: Vraag 4.
2: Wie kent het kruid dat pesto traditioneel zijn groene kleur geeft? Is een lekker geurtje?
3: Oh, ja, Rob.
1: Rob, zeg het maar.

0: over Michael Jackson op 538 hier bij Martijn en Julia. Frank Daanen doet altijd Michael Jackson feitjes, hè, in de show.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb ook een feitje over Michael Jackson.
1: Oh. Ja.
0: Weet jij wat Michael Jackson altijd bestelde als hij naar een Mexicaans restaurant ging?
1: Een burrito. Een guacamole.

0: Kensington, Living 4 op Radio 538. Zometeen om 3 uur de hitlijst met de meeste supersterren. Mark gaat de 538 top 50 met je aftellen. Op weg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Dat hoor je vlak voor 6. Veel plezier bij de top 50.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Gebruik je Android? Dan betaal

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Goedemiddag, ik ben Neje Viramires. Een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. De oorzaak? Een kapotte laadklep. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is hierdoor afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog zeker tot 4 uur vanmiddag bezig te zijn met het opruimen. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt voor het gooien van zwaar vuurwerk vorige week in het centrum van Sittard. Daarbij liep iemand blijvend letsel op. De verdachte maakt volgens de politie deel uit van een groep overlastgevende jongeren die al langer in beeld is in Sittard en Geleen. Vanwege de leeftijd van de verdachte doet de politie geen verdere uitspraken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Na ruim 25 jaar stopt de EO met het familiediner. Het programma waarin ruziënde familieleden weer met elkaar aan tafel worden gebracht krijgt nog 1 laatste seizoen met Bert van Leeuwen als presentator. De omroep benadrukt dat er ruimte moet komen voor nieuwe programma's. Of de beslissing te maken heeft met de bezuinigingen bij de publieke omroep wil de EO niet zeggen. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in. Dat meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder een beloning heeft gekregen, is niet bekend. En weer dan nog, het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
16: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
17: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting.

0: de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
1: Welkom. Nou, de enige vergadering van vandaag is tussen jou en een bitterbal. En intussen tellen we af naar de nummer 1. En dit was de top 3 voor de week. 3. Teddy Swims.

Ja, de top 3 van Nederland. Hij is nu nog geheim. Rond 17:15 wordt hij bekendgemaakt. Dus laten we lekker weekend vieren samen en aftellen naar nummer 1. Nu, Calvin Harris, de poortwachter van zijn hit Open de Lijst op nummer 50.

0: Nee, zou het liedje Anne heten? Op 49 bungelt Busy onderaan de 538-50. Je hoorde Anne. Zometeen hoor je de zangeres die jouw hart nodig heeft. Want haar eigen vader is niet heel erg enthousiast over de muziek.
1: 48.
0: En die is voor Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.

Dit is hem, de eerste binnenkomer. Is van een dame die ooit trots haar nieuwe hit liet horen aan haar vader... en die vond het helemaal ruk. Zijn reactie was, nou, ik zou het niet aan je moeder laten horen. Geen idee of hij zijn trommelvlies het daarna heeft doorgeprikt... met een hete brein aan, zodat hij het nooit meer kan horen... maar hij was gewoon niet blij. Gelukkig heeft Davina Michel nu een andere nieuwe track. En Nederland vindt die single waanzinnig. En daarom komt ze binnen op 46. De 538 op 50, Davina Michel en Pinky Swear.

0: bij de huurvraag. Just in the Wild staat al bijna een half jaar in de top 50. Cheerio! Hey, welkom. Dit is de hitlijst met de meeste supersterren. Zometeen hoor je weer twee nieuwe hits. Een nieuwe hit van een Nederlander onder andere die in Zuid-Afrika werd geboren en hierheen verhuisde. Dus, nou ja, hij was al eens een keer een binnenkomer in Nederland. Maar nu in de 538 top 50. Sven Siliers komt eraan met Somebody New. En verder ook nog Bruno Mars en Uzel in een paar tellen.
1: 538 top 50. Radio 538.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
1: Welkom.
2: Weet wat te doen.
3: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja, ik ben ook zwanger. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

Hey, ik hoop dat je een onwijs lekker weekend hebt. Dankjewel dat je luistert. De 538 op 50 op 43. Mauve, Joe en Pilet. En nu nog meer Frankrijk, want ook de volgende DJ komt daar vandaan. Hij is nu een wereldster, maar ooit was hij totaal onbekend. Hij mocht op geen enkel feest draaien. En nadat hij op MSN had gesmeekt, mocht hij voor het eerst betaald draaien in een café in Marseille. Hij vertelde trots aan zijn maten dat hij betaalde DJ-klus had voor 30 euro. Ja. Als hij langs een vijver liep, dan gooi je de ene brood naar hem. Weet je dat? Zijn naam is Ugel en zijn nieuwe hit heeft hij gemaakt met David Guetta. Oftewel, een Franse invasie op nummer 2.

joh, gebruik lekker die to-do-list als bierveeltje. En geniet van je weekend. Ja, en 538 is erbij met de top 50 tot aan 6 uur vanavond. Mijn naam is Mark Labrand. En zometeen Lost Frequency.

0: 34. Zo, je zit in het kloppend hart van het weekend en dus hoor je de grootste hits bij 538. Het klinkt allemaal top, maar veel hits zijn keiharde leugens. Ja, er wordt flink tegen ons gelogen door onze favoriete supersterren. En zometeen worden ze ontmaskerd en dan trap je er nooit meer in. Hoe dat zit, dat hoor je dus zometeen in een paar minuten. En de hits zijn van Flair, Martin Garrix en ook zometeen Alex Warren.
1: 538 op 50, Radio 538.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel.

0: en is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
4: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
9: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
10: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
11: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden. 538. Met vanavond nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Curver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Vanavond 9 uur Dance Department op Radio 538.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: 538 Nieuws. 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Neve Ramirez. In een woonwijk in Zaandam is vanmorgen een explosief gevonden. De omgeving werd afgezet, waarna de explosieve opruimingsdienst het voorwerp onderzocht. Volgens de politie is het explosief ter plekke niet volledig tot ontploffing gebracht. Het is daarom meegenomen naar een andere plek om het veilig te vernietigen. De politie onderzoekt nog hoe het explosief daar terecht is gekomen. De man die is doodgeschoten vannacht in Amsterdam is mogelijk slachtoffer geworden van een afrekening binnen het criminele circuit. Dat melden meerdere bronnen aan de Telegraaf. De 34-jarige man kon niet meer geholpen worden door de hulpdiensten. De mogelijke dader zou een park in zijn gevlucht. Hij zou een tatoeage hebben op zijn linkerhand. De politie komt later vandaag met meer informatie. Gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. En de start van het schaatsseizoen in Tilburg valt letterlijk in het water. De Irene Wüst ijsbaan zou vandaag opengaan, maar door een technische storing zit de bovenste ijslaag niet goed vast aan het ijs eronder. En daarom moet de hele ijsvloer eruit en opnieuw worden opgebouwd. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Recreatieve schaatsers moeten voorlopig dus wachten. Ja, en het is ook geen schaatsweer. Op veel plekken is het namelijk zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
21: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 6.
23: Zeker.

Welkom bij de 538 Top 50. En een waarschuwing, eigenlijk liegen de hits gewoon tegen ons. Ja, keiharde leugens. Even wat voorbeelden. The Weather Girls, It's Raining Men. Onmogelijk, kan geen mannen regenen. Als je mannen ziet vallen is een stijger kapot. Adele, Set Fire to the Rain. Heb je wel eens regen in de fik gestoken? En de volgende hit, ja, eigenlijk ook een leugen. Daarin zit namelijk de tekst. 100 tranen, een fles water gevuld met tranen. Wetenschappelijk onderzocht, voor een fles water met tranen te vullen zijn er 24.000 nodig. Zo hebben we dat ook weer ontmaskerd. Maar de hit is wel lekker van een paar hete spetters. Kula.

Ja, lekker joh. Niet bewegen, maar wel gewoon je joggingpak aan. En intussen aftellen naar de nummer 1. Dit is de 538 Top 50 met zometeen Bente. En nu nummer 26. Dit is

0: Ja joh, lekker. Bente stijgt nog even verder. Net als de temperatuur van de oven waar je pizza nu in ligt. Van 33 naar 24. Hey, het is weekend. Dit is de 538 op 50 met zometeen de hoogste binnenkomer. Die is voor Taylor Swift. Patient Zero komt zometeen de hitlijst binnengevlogen. Want ja, Taylor doet natuurlijk alles met de vliegtuig. En de hardste stijger van deze week. Die komt er ook aan. En verder 538 op 50 hits van Bruno Mars en Your Jonas Blue.
1: 538 op 50.
0: Zometeen.
1: Radio 538.
2: Na drie weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
3: maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538 stemmenjacht.
2: Word jij komende week de volgende winnaar?
3: Open nu de 538-app.
2: Druk op de knop.
3: En meld je aan voor 538 stemmenjacht.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Soms zul je zeggen:
11: jij blijft mij inspireren, pap.
10: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
16: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
21: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: De hoogste binnenkomer is van TT op 2.

0: 18 vorige week, deze week nummer 20. Je hoorde Bruno Mars en All My Soul. Hey, dit is de 538 op 50. Van harte welkom. Zometeen bloedjesappig hitnieuws. Ja, Engelse supersterren die echt al jarenlang ruzie hebben met elkaar. En nu komt er een confrontatie. Wat gaat daar gebeuren? Je hoort het zometeen van onze bronnen en spionnen. En nu, ja, dat is echt knap. De hardste stijger. Hij gaat er 25 omhoog. De Bankzitters met Robert van Hemert. Rapido, deze week de nummer
1: 19.
2: Zet hem.

0: Die ga je zo meteen horen. Dit was de nummer 17, 16 vorige week. Another 54 Ultra. This is good news. No, it's not. Oasis en Phil Collins gaan elkaar tegenkomen na jaren ruzie.
1: Hey, wij zijn Direct.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Met Serena Carpenter.
4: Hey, ik ben Roxie Dekker.
5: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ja, deze man maakt gewoon McDonald's muziek, oftewel junkfood-achtige muziek. Dat heeft Noel Gallagher van Oasis ooit gezegd over de legend Phil Collins. Nou, dan hebben we nog die broer van hem, Noel Gallagher. Die is ooit onder invloed van drugs naar een concert gegaan van Phil Collins. En heeft daarna een hele nare recensie gegeven. Maar, nu komt-ie. Later dit jaar worden Phil en Oasis tegelijk opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dus gaan ze elkaar tijdens een gezellige ceremonie ontmoeten. Phil gaf aan dat hij vriendelijk zal blijven, maar ook dat hij niets heeft met die band en dat hij eigenlijk simpelweg nooit in zijn leven denkt aan de Oasis. Ja, auw. Ja, je kunt hard terugslaan of zoals Phil Collins gewoon onverschillig blijven. Ja, eigenlijk zegt hij niet zo. Phil.
6: The latest news on your favorite artist.
7: 538. Het nieuws in 1 minuut.
0: Tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Dit is Douwe Bob en Note to Self. 16.

0: Erik, goedemiddag. En van 13 naar 15, Cameron with Calm deze week. Zo, weekend. Jij bent de Bob. Dat is een afkorting voor baas over bittergarnituur. En je bent 3 bitterballen verwijderd van de nummer 1. Of een nieuwe nummer 1. Het finale uur komt eraan. En hits van Samuel Welte en Sommieu.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: die de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
9: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
8: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
9: Ja, toch?
8: Kijk op wakkerdier.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: 538 Nieuws.
20: 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Neje Ramirez.
20: Klimaatactivisten hebben vanmiddag het spoor van de Betuwe-route bij Herveld platgelegd. Dat is een goederenspoorlijn. Zo'n 15 demonstranten zijn opgepakt. 4 actievoerders zitten nog altijd vastgeketend aan het spoor. De actiegroepen protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Goederentreinen moeten nu omrijden via Utrecht en dat zorgt voor flinke vertraging. ProRail noemt de actie levensgevaarlijk. En ook automobilisten moeten omrijden. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder, namelijk bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom belanden in een bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat is nog druk aan het opruimen en verwacht daar nu tot ongeveer 8 uur vanavond mee bezig te zijn. De man die vrijdag dood werd gevonden in het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp blijkt om het leven te zijn gebracht. Dat zegt de politie nu. Het gaat om een 43-jarige man uit Amsterdam. Ook is inmiddels een 28-jarige verdachte opgepakt. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden langs een mountainbikepad. En nog voor de eerste kilometers erop stonden ging het mis met een nieuwe BMW in Groningen. Tijdens een proefrit schrok de bestuurder van een overstekend dier en eindigde met de auto in een hek. Niemand raakte gewond, maar de BMW liep wel flinke schade op en kan niet meer verkocht worden. Het weer dan nog, het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
26: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
28: Simyo.
29: 538. De 538 stemmenjacht.
30: Dit is de stem uit koffer 6.
31: Zeker.
30: Weet

Het record voor de langste nummer 1 hit is 20 weken voor As It Was van Harry Styles. Maar Die Die gaat dat misschien gewoon wel verbreken. Vorige week stonden ze al een dikke 15 weken op nummer 1. Snoepen ze er weer een weekje bij of kunnen ze een stift pakken en alles op hun buik schrijven? Alleen de 538 top 50 notaris weet het. Het antwoord hoor je vlak voor 6 uur.

Feels Part 2 gaat 2 plaatsen omhoog in de 1558. En daarmee landen ze deze week op nummer 13. Zo, en nu gaan we even naar Slowakije. Waar vorige maand het Slowaakse record radioluisteren werd verbroken. Ja, op een festival zat een gast in een kooi met een koptelefoon om te luisteren naar de radio. Hij mocht er dus niet uit, dus ook niet om naar de play te gaan. Na meer dan 12,5 uur verbrak hij het record en scheurde zijn blaas. Hij kreeg een gouden medaille en de toiletpot kreeg een golden shower van 1,5 uur. En uit dat radioland, Slowakije, hoor je nu Adela in de 538 op 50, 26 vorige.

0: AI. Daarvoor nummer 9, Samber en Team is deze week voor de Bauza. In de 538 op 50, de hitlijst met de meeste supersterren. Zometeen de top 3 van Nederland met, ja, een verrassende verschuiving. En je hoort ook zometeen meer over nieuwe muziek van de Spice Girls.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
7: in harmonie.
6: Zoals,
7: ik heb je kat opgesloten.
8: In de wasmachine.
7: Of, ik heb water gemorst.
8: Over je laptop.
6: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
9: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
6: Oh ja. Alles klinkt beter in harmonie.
10: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
14: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Nee, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
15: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
17: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
23: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
24: En hoe kijk
0: krijgen wij dat allemaal thuis?
1: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
21: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Spyro sputtigt

Hey, maar wacht eens even. Hij is echt al maandenlang de Mr. Top 50 met Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Maar hij glijdt uit van 3 naar 6. Dus is er in de top 3 van Nederland wat veranderd? Maar wat dan? Je hoort het zo meteen na de...

0: Boston van Stella Lefty op nummer 4.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Hey, vet nieuwe muziek van een Spice Girl.
3: Hoi, ik ben Davina Michel.
4: Justin Bieber. Beyoncé.
5: Coldplay.
6: Tiesto.
7: Ariana Grande.
8: Are you ready?
9: Let's go. 538.
10: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ja, het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. Spice Girl Victoria Beckham is gespot in een opnamestudio. Niet om de plantjes water te geven, maar ze heeft daadwerkelijk in een microfoon gezongen. Zo gaat dat. Het is nog onbekend in welke studio ze was, maar er is fotobewijs. Ik zal even die Insta-pagina erbij pakken. Haar zoon Cruz Beckham post het dus op zijn Insta. Je ziet Victoria, zijn moeder, naar een tekst kijken op haar telefoon en die dus inzingen in een microfoon. En daarbij staat de caption: Posh Spice is terug in de studio. Ja, nou, dus waarschijnlijk komt er een track met haar zoon, want Cruz is ook zanger. Wanneer die komt is natuurlijk nog onbekend, maar één ding is duidelijk. Beckham is back.
10: Wat is
9: 538.
10: Hitnieuws in 1 minuut.
0: Zelf

is het zover. De nummer 1 van de 404e 538 op 50. Het is zaterdag 3 oktober, vlak voor 6 uur. En we zijn bij nummer 1. Ja, en daarbovenaan staat Shakira, de dame die ooit een ander beroep had dan zangeres. En daar is bewijs van. In de 90's was ze namelijk actrice in een soapserie. Een stukje horen? Oké, okay, hier. Ja, ze vond zichzelf een verschrikkelijke actrice. Ja, dus inmiddels speelt ze heel veilig alleen nog maar in haar eigen videoclips. Ze staat al 16 weken op nummer 1 met Burn Up.

Star City van 7 naar 3. Je hoorde net Self-Aware. Het lijkt wel een Intercity. En Ella Langley stijgt net niet. Ze blijft staan op 2. En Choose in Texas. En

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden.
10: 538.
9: Met vanavond nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Curver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Vanavond 9 uur Dance Department op Radio 538.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 6 uur. Goedenavond, ik ben Nejevi Ramirez. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom belanden in de bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Boel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat denkt tot 8 uur vanavond bezig te zijn met het opruimen van de bieten. Een 15-jarige jongen heeft de politie in Apeldoorn flink verbaasd met een opgevoerde mountainbike. Agenten achtervolgden hem nadat hij met zo'n 70 km per uur voorbij scheurde en het stopteken negeerde. De jongen filmde onderweg de agenten en leek ze uit te dagen. Met hulp van omstanders werd hij uiteindelijk gestopt en daarbij raakte een agent gewond. De opgevoerde mountainbike is in beslag genomen en wordt vernietigd. In het zuidoosten van Spanje zijn zware overstromingen ontstaan na een enorme wolkbreuk. In het plaatsje Madrigueras viel in korte tijd meer dan 140 milliliter regen. Auto's dreven door de straten en hulpdiensten moesten zeker 90 mensen redden. Een vrouw van 102 is om het leven gekomen toen haar huis vol liep met water. Ook in andere delen van Spanje was er veel overlast door het noodweer. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind met een temperatuur nog steeds rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 9 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Nederlandse grens, 17 minuten. Dan de A1 richting Amsterdam tussen Eembrug en Hilversum-Noord, 38 minuten. En de A4 richting Amsterdam tussen Plaspoel, Polder en Leidschendam, 34 minuten. En flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
17: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
19: De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
18: Weet jij?

0: Raad.
1: Bente en 3-2-1.
2: 538. Raad hoe die weg gaat.
1: Nou, we zitten midden in de hotline. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur. Waarin jij de playlist bepaalt. Jij bepaalt wat ik draai. Stuur je favoriete nummer eventjes in via de 538-app. Dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Maar je maakt ook weer kans op €538. Of en het Twix prijspakket. In Raad hoe die verder gaat. Eigenlijk klinkt alles in Harmonize namelijk veel beter. Daar zijn ze in onderzoek ook achter gekomen. Dat weet Twix inmiddels ook. Twix bestaat natuurlijk ook altijd, hè, uit zijn tweetjes in de verpakking. Maar als jij een slechte boodschap wil brengen aan iemand, dan kun je dat het beste doen door een soort van zang, door een soort van Harmonize. En nou, dat is wat we in Raad hoe die verder gaat ook doen. We hebben het hier eventjes over Suzanne en Nina. Ze hebben het net via de mail nogal uitgebreid gehad over een lastige klant. Alleen Suzanne die ontdekt dat versturen iets.
3: Nina, we hebben dus net 3 mails lang gezegd hoe irritant die klant is. Ik heb...
1: Nu de antwoorden. Is dat A, ik heb allemaal spelfouten in die mail staan. B, de klant zelf op cc gezet. Of antwoord C, de Nederlandse ambassade in Amerika gemaild. Ja, dat zijn moeilijke opgaves, hè. A, B of C. Dus A, allemaal spelfouten in de mail. B, de klant zelf op cc gezet. Of C, de Nederlandse ambassade in Amerika gemaild. Denk jij het goede antwoord te weten? Stuur dan nu A, B of C via de 538-app. Dan maak je kans op €538 en het Twix prijspakket.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: muziek van Armin van Buuren en een klein beetje de Red Hot Chili Peppers. Hoor, Take Me Home.
1: 538. Raad hoe die weg gaat.
0: Dit hele weekend jouw kans op €538 en het Twix prijzenpakket. Ja, uit onderzoek blijkt dat alles wat je in Harmonize zegt, of zingt eigenlijk, dat klinkt een stuk beter. Dus als je een slechte boodschap hebt, dan kun je het maar beter op die manier doen. En daar hadden we het net ook eventjes over. Aan de telefoon, Sarah, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond, Sarah. Jij hoorde net het gesprek eigenlijk van Suzanne en Nina. Ze hebben het via de mail al uitgebreid over een lastige klant gehad. Suzanne, ja, die ontdekte na het versturen iets. Laten we nog één keer eventjes naar de opgave luisteren.
3: Nina, we hebben dus net 3 mails lang gezegd hoe irritant die klant is.
0: Ja, en dan waren de antwoordmogelijkheden als volgt. A, allemaal spelfouten in de mail gezet. B, de klant zelf op cc gezet. Of C, de Nederlandse ambassade in Amerika gemaild. Vond je het een moeilijke quiz?
2: Nee, ik vond het eigenlijk wel... Ik wist eigenlijk al gelijk, wat ik dacht in ieder geval.
0: Ja, zeg het maar.
2: Ik denk dat het B is, de klant zelf in de cc gezet.
0: En Sarah, dat is natuurlijk hartstikke goed! Ja. Laten we voor het, voor het geval dat nog eventjes voor het antwoord gaan luisteren.
3: We hebben dus net 3 mails lang gezegd hoe irritant die klant is. Ik heb de klant zelf in de cc gezet.
0: Ja, en dat betekent dat je er vandoor gaat met €538 in het Twix prijzenpakket, Sarah. Lekker!
2: Ja!
0: Weet je al wat je ermee gaat doen, die €538?
2: Oeh, nee, ik weet het nog niet.
0: Nou, je hebt nog even tijd om na te denken. Ik zou zeggen, in ieder geval lekker weekend vieren, toch?
2: Ja, zeker.
0: Fijn weekend, Sarah. Veel plezier ermee.
2: Fijn weekend. Doei.
0: Doei. En hoor je nu in de hotline op 538 Evo Max en Every Time I Cry.
4: 538 Hotline.

0: Eva Max en Every Time I Cry hoorde je op 538. Speciaal voor Lize Lore, die vroeg me aan wie de 538 hebt. Dat kun je eigenlijk doen, hè? Want het is de hotline. Jij bepaalt dit uur de playlist. Dus pak die 538-app erbij en stuur je favoriete nummer in.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a world! And give you a world!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: 538 Jordi Warners
10: met Italy en Ronnie Flex zometeen naar Taylor Swift. Hier is

0: Italy, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Here we go! 538 Hotline. Iedere zaterdagavond 6 tot 7 uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Je favoriete plaat, vraag hem aan via de 538-app. En Annemieke, goedenavond.
1: Hi, goedenavond Jordi.
0: Goedenavond. Annemieke, mag ik een kijkje krijgen in jouw weekend? Hoe ziet hij eruit?
1: Vandaag gezellig naar Nijmegen geweest met mijn mama. Nu onderweg naar Os om de waterpolenwedstrijd van onze zoon te bekijken. Dus morgenavond met mijn dochter een ballonvlucht. Dus het weekend is top.
0: Annemieke, zijn al jouw weekenden zo vol?
1: Nee, absoluut niet.
0: Lekker zeg, gewoon door heel Nederland heen crossen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En kan ik dan ondertussen, terwijl jij door heel Nederland heen rijdt, iets voor je draaien?
1: Ja, zeker. Ik zou heel graag Davina Michel, What a Woman, willen horen.
0: Zit er nog een speciaal verhaal achter?
1: Die hebben wij afgelopen april, toen mijn man en ik 25 jaar getrouwd waren. En onze dochter, die was net 25 geworden. Hebben wij een feestje gegeven en dit was het speciale nummer voor onze dochter.
0: Nou, wat tof. Dan bij deze hier nu op 538. Fijn weekend.
1: Dankjewel. Dank je eens gelijk.

0: 538, Naamhorn en This Town in de Hotline, waarin jij de playlist bepaalt en dus ook Lisa die doet dat. Lisa, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Vanuit de bus, waar ben je nou onderweg?
1: Naar Eersel.
0: Eersel? Gewoon lekker naar huis of andere wilde plannen?
1: Op stap.
0: Op stap? Oh, heerlijk zeg. Lisa, kan ik dan iets voor je draaien waardoor je stapavond alvast een soort van, nou, wordt opgewarmd?
1: Ja,
0: The Winner Takes It All van ABBA. Bij deze Lisa ga ik voor je draaien. Wens ik je een heel fijn weekend.
1: Is goed, dankjewel.

0: Lucas en Steve, Jordan Shaw en Heart First. Speciaal voor Stefan in de 58 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Het is tijd voor de allerlaatste van vanavond. En Jiske, jij hebt de eer.
1: Wat leuk.
0: Ja, dus terwijl jij lekker buiten aan het chillen bent nu... met de overkapping en gezellig wat mensen om je heen... is de eer aan jou, Jiske. Welke kan ik voor je draaien?
1: Nou, graag wakkelcontact van Omara.
0: Bij deze ga ik voor je draaien. Wens je een fijn weekend, Jiske.
1: Oké, dankjewel en werk zo.

0: aus die 60er Jahr. Die klären nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haut die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja,
12: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
18: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
20: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
18: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
20: Ja toch?
18: Kijk op wakkerdier.nl.
21: De hits van 538, overal in Nederland.
22: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
21: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
22: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: 538 Nieuws.
25: 7 uur. Goedenavond, ik ben Neje Viramires. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huisjacht. Meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. En daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. Woon je in de buurt van Geleen, dan kun je vanavond en vannacht flink wat licht en geluid merken. Door een storing wordt een ammoniakfabriek in de buurt opnieuw opgestart. Daarbij worden gassen afgefakkeld wat zichtbaar kan zijn in de omgeving. Volgens de fabriek is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De overlast begint ongeveer nu en kan duren tot morgenochtend 9 uur. De Catalaanse premier waarschuwt voor een soort mini-orkaan aan de noordoostkust van Spanje. In de regio rond Barcelona worden zware regenbuien, harde wind en overstromingen verwacht. Reizigers en inwoners krijgen het advies om waarschuwingen van de autoriteiten goed op te volgen. Spanje kampt al dagen met extreem weer. Na de warmste zomer ooit zijn er op meerdere plekken al overstromingen en aardverschuivingen gemeld. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
26: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
29: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
30: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
31: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
32: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
33: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: 538. De 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 6.
12: Zeker.
10: Weet jij?

weekend is hier. Welkom, welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Radio 538. En voor we beginnen met aftellen, razendsnel de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo pakt het brons.

tijd vliegt. De eerste helft heb je al achter de kiezen. Want dat was alweer nummer 21. Griffin, Bunt en World Away. Blijf erbij, mis niet. De hits in de Global Dance Chart worden nog heter.

0: kan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Oh. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: aan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Chris?
5: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu
5: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: 80 jaar. De taart vast aangesneden. Tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
13: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
17: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
18: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
19: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
18: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
19: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
26: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
25: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
26: Ja toch?
25: Kijk op wakkerdier.nl.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
29: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
30: What a lot! And give you a lot!
29: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
31: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
33: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
35: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
36: 538 Nieuws.
37: 8 uur. Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. De man die vannacht werd doodgeschoten in Amsterdam lijkt doelwit te zijn geweest van een gerichte actie, dat zegt de politie. De 34-jarige man werd neergeschoten voor een horecazaak waar op dat moment een feest aan de gang was en overleed ter plekke. Eerder melden bronnen aan de Telegraaf dat mogelijk sprake is van een afrekening in het criminele circuit. De schutter sloeg na de schietpartij op de vlucht. Over het motief houdt de politie nog alle opties open. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huisjacht, meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. Daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. De hoogste gevangenisbaas van Tennessee stapt op na de mislukte executie van de 50-jarige Christa Pike. Zij zou vorige week met een dodelijke injectie worden geëxecuteerd, maar dat ging mis, tot 2 keer toe. Ze werd nog levend naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nu nog steeds in kritieke toestand. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar wat er precies is fout gegaan. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 17 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het daar af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
23: De 538 stemmenjacht.
38: Dit is de stem uit koffer 6.
39: Zeker.
38: Weet jij

Die andere Franse hitmachine, Ugel, met Jamaican Bam Bam, deze week op 11. En dat betekent dat het kookpunt van de Global Dance Chart steeds dichterbij komt. Eerst een razendsnelle teruggooien naar de drie grootste dancehits van vorige week. Number 3. Brons voor

0: Het is dringen aan de top. Swedish House Mafia en Licka Lee delen de tweede plek met Happiness Is So Sad. Zaterdagavond 538, Vessel in de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dancehit op aarde? Uzel laat op zijn socials zien hoe hij Move Into The Sun heeft gemaakt. En er zit een geheim geluid in verstopt.
1: And let's not forget my favorite part, the most funny part of the song. We added a little monkey sound inside the track. We didn't know about that.
0: Uzel, Alternate en een aapje zijn voor de negende week de onbetwiste nummer 1 dance in de baarden.
2: Number

0: Zometeen bij 538, Dance Department met Armin van Buuren.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
16: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
14: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Bijhouden. Regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
19: Milner.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon.
2: Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker bezig.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
24: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
21: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
29: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
21: Welkoop!
29: Weet wat te doen?
28: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
30: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
31: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
32: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
33: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
32: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
34: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
35: Kia. Movement that inspires.
36: 9 uur. Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. In Den Haag is vanavond een persoon overleden nadat hij uit het water werd gehaald bij de Laakkade. Een voorbijganger ontdekte het slachtoffer en haalde de persoon eruit, schrijft Omroep West. Hulpdiensten zijn nog begonnen met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De druk op hackersgroep Shiny Hunters neemt verder toe. Opnieuw is er een lid opgepakt, dit keer in Jordanië. Volgens persbureau Reuters werkt de verdachte nu samen met de FBI en zou hij andere groepsleden aanwijzen. Shiny Hunters werd in Nederland bekend door de grote hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Eerder deze maand werd ook al een 24-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij wordt gezien als een van de kopstukken van de groep. Op het Oktoberfest in München worden gratis fietsbroekjes uitgedeeld aan vrouwen. Dat moet voorkomen dat mensen stiekem onder rokken filmen. Bij de attractie Het Duivelsrad worden deelnemers door een draaiende schijf alle kanten opgeslingerd, waardoor rokken soms omhoog waaien. Volgens Duitse media zijn daarvan al tienduizenden video's online verschenen. Onder rokfilmpjes maken is in Duitsland strafbaar en kan een gevangenis van maximaal 2 jaar opleveren. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 16 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen daar. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
30: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
30: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: 538 Dance Department.
1: By Armin van Buuren.
0: Het ultieme weekendgevoel ervaar je alleen op de dansvloer wanneer je je ogen sluit en de BPM's via je aderen naar binnen stromen. Welkom in de lekkerste club van je zaterdagavond. Ik ben Armin van Buuren. Dit is een nieuwe 538 Dance Department. Tot middernacht ben ik bij je om je hele werkweek te vergeten en daarna kennis te maken met de lekkerste beats van dit moment. Met straks om 11 uur hoog bezoek uit Amerika. Cascade voor een exclusieve hotmix. Straks nieuwe tracks van David Guetta, Artbat en Mau P. Maar eerst een hele dikke track op het label van John Summit. Mesto en Freak.

B-kant ook nog een remix van Laid Back Luke. En inmiddels is het 2026. Zijn de vinyls ook weer helemaal terug. En er is een nieuwe versie van Wide Open. Dit keer Open Wide. En gemaakt door de Nederlander Justus.

0: Bounty Hunter. Hij werd stiekem al heel lang gedraaid door heel veel DJ's, maar hij kwam dan eindelijk officieel uit. En dit is het verhaal.
1: Ja, die komt er eindelijk aan. Dus met een beetje vertraging, maar vooral ook door het succes van een Machine of Time en een Turn the Tide, dat ook Spotify en iedereen zoiets hebben van, yo guys, slow down. Dus die komt er nu aan. En zoals je net zegt, die is gedraaid van de underground tot Anima, Charlotte de Witte, Solomon, you name it, tot Swedish House Mafia, Tiesto, Armin, iedereen. Dus ja, ik ben best wel happy dit jaar.

iconische danceplaat in het rijtje Avicii Levels en Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. The Root Sandstorm, voorzien van nieuwe remixen, maar ook deze parel weer enkele maanden mee kan in je DJ-koffer. Het is Armin van Buuren hier op Dance Department 538, tot middernacht ben ik bij je. Ik heb de Worldwide Warning van vorige week voor je klaarstaan. Wat een dikke plaat, all the way from the USA. New York om precies te zijn, daar woont Leighton Jordan.

vriend Morten die daar woont. How was it, mate? Nou, het was echt geweldig. Hij heeft het publiek daar goed opgevoed. En hij heeft een nieuwe track uit. Die heet Serotonin. Inmiddels hebben we de titel al bij verschillende tracks voorbij zien komen. Zoals van James Hype. En Joris Voorn bracht zelfs een album uit met de titel Serotonin. Daar sluiten Morten en Cream nu ook bij aan.

0: 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, kijk,
1: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Vlieg door je tijdlijn.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
19: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
20: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
21: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
21: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
24: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
25: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
26: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
27: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
0: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
0: Altijd.
1: En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
28: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
29: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
28: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
30: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
31: Keukenkopers, opgelet! Nu
32: big deals bij Keukenconcurrent.
31: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
33: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
34: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
35: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse slaar en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
36: 538 Nieuws.
37: 10 uur.
38: Goedenavond, ik ben Mart Gol. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam. Het gaat om een man die is gearresteerd tijdens een politieinval in de stad. Of hij ook de gezochte schutter is, zegt de politie niet. Afgelopen nacht werd voor de deur van een café een Amsterdammer doodgeschoten. Waarom precies, dat is nog niet bekend. Wel denkt de politie dat hij bewust is uitgekozen. Zeker 15 mensen zijn vandaag opgepakt bij de spoorblokkade bij het Gelderse Herveld. 4 zijn nog vastgeketend, schrijft Omroep Gelderland. Het goederenvervoer op de Betuwe-route ligt daardoor nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. De actievoerders proberen druk te zetten door goederentreinen niet te laten rijden. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike daar. De vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas dus vertrokken. En het is een voetbalavond om snel te vergeten voor Kroatië. In de Nations League is het land van de mat geveegd door Engeland. 7-0 werd het. Nog nooit verloor Kroatië met zulke grote cijfers. Engeland was vanaf het begin van de wedstrijd de baas op het veld. Bij rust stond het al 4-0. En daarna kwamen er dus nog 3 goals bij. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
39: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
40: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
41: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto.
8: Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
22: This is
23: about to go down. Yo, this is Hilo.
24: Hey, this is Frankie Risardo.
25: What's up? This is Afrojack.
26: Hey, this is Randy Zonnebel.
27: Your destination for the best beats.
37: 538 Dance Department.
41: By Armin van Buuren.
42: Welkom op de dansvloer waar iedereen welkom is. Ik ben Armin van Buuren. Dit is uur 2 van Dance Department met straks om 11 uur in de hotmix Cascade. Je hoort een uurlange set van hem en dat is echt heel bijzonder. Zometeen nog nieuwe tracks van Rehab en Lisa Korver. En laat dat van je horen in de gratis 538-app. Ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Kan ook via Instagram @DanceDepartmentOfficial. Stuur me een DM'tje. Tap hem af.

ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal.

0: 538. Ik ben Armin van Buren. Twee weken geleden hoorde je onze Ibiza special live vanaf het eiland van de dance. En daar spraken we ook onze Nederlandse vrienden Mr. Belt en Weasel. Ze stonden deze zomer op een hele bijzondere locatie, Cova Santa. Dat is een club buiten in de bergen. Wat een sfeer daar. En ze blikten vooruit op hun show tijdens het ADE, het Amsterdam Dance Event, op een hele bijzondere locatie, het Next Museum. En daar vertelden ze zelf alles over.
1: Ja, het Next Museum is lastig te omschrijven. Het is een soort van visuele experience die je daar hebt. Er is daar een scherm van misschien wel 30 bij 20 meter breed en groot. Daarnaast zijn er allemaal visuele artiesten die allemaal lichtinstallaties hebben gemaakt. En midden in die installaties gaan we onze set zetten. 1500 man. En het wordt gewoon naast de muziek ook nog gewoon qua licht een hele ervaring. En ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, dat is super.

Kanye West. Nu is een Leo daar mee aan de gang gegaan. Heeft een nieuwe danceversie van gemaakt. En ik zeg ene, omdat er nogal wat mysterie is rondom deze naam. Hij zegt het zelf. Leo is the visionary project by a mysterious DJ and producer.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Later en altijd.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteer.

0: weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
4: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mart Gol. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam is opgepakt in een huis in die stad door een arrestatieteam, zegt de politie. Hij is 32 en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Afgelopen nacht werd op straat in Amsterdam een man doodgeschoten. Het blijft een raadsel waarom dat is gebeurd. Wel denkt de politie dat het bewust was. Een waarschijnlijk nieuwe klap voor hackersgroep Shiny Hunters, die van de Odido-diefstal. Opnieuw zou een kopstuk zijn opgepakt, dit keer in Jordanië. Afgelopen week werd een Nederlander gearresteerd die ook een belangrijke rol zou spelen bij de hackersgroep, maar dat ontkende ze zelf. Shiny Hunters brak ook in bij de Amerikaanse inlichtingendienst FBI... en de nu opgepakte verdachte zou samen met hen werken... om andere cybercriminelen te ontmaskeren. In Spanje, bij Barcelona, zetten ze zich schrap. Het is nu code rood daar vanwege extreem noodweer. Er wordt komende uren veel regen verwacht, met kans op overstromingen. En ook een boel wind. Theaters en bioscopen zijn vanavond dicht. Sportwedstrijden zijn afgelast. Experts zeggen dat mensen het weer niet moeten onderschatten. En zo vlak voor Dierendag blijkt het druk te zijn geweest in de lucht boven ons land. Er zijn bijna 500.000 trekvogels geteld. En dat zijn er flink meer dan vorig jaar, toen het weer wat slechter was. Vogelaars stonden op meer dan 120 plekken naar boven te turen. Ze zagen vooral heel veel vinken en spreeuwen. Ook in andere landen is geteld, die cijfers zijn er nog niet. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Oh.
23: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
25: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
26: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
27: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
28: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
29: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
30: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
31: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
30: Sorry, bo, het is beauty.
31: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
32: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
33: What do you want? And give you all.
32: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
2: in harmonie.
1: Zoals,
2: ik heb je kat opgesloten.
3: In de wasmachine.
2: Of,
4: ik heb water gemorst.
5: Over je laptop.
1: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
3: een duet.
1: Oh ja.
3: Ik ben ook zwanger.
1: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
6: This is about to go down.
7: Hey, this is Fisher.
8: Hi, this is David Guetta.
9: Hey, we are Swedish House Mafia.
10: Hey guys, this is Dom Dolla.
11: The biggest DJs in the mix.
12: 538 Dance Department.
11: This is the

0: neem je mee naar San Francisco, begin jaren 2000. Amerika is dan nog lang niet het dansland dat het later wordt. Maar de jonge Ryan Redden timmert dan al flink aan de weg. Niet weten dat hij later een van de grootste Amerikaanse DJ's zou worden. Zijn DJ-naam? Cascade.
1: Cascade, what's up?
0: Hij begint met house. Kleine clubs worden grote zalen. En langzaam breekt hij ook door met zijn sound in Amerika.
2: Our special guest is Cascade. After decades as an underground genre, electronic music has ascended into the mainstream.
0: En dat gebeurt in 2006, als hij deze track maakt.

Elevator. Dance explodeert op dat moment in Amerika en Cascade explodeert gewoon vrolijk mee. Hij gaat van clubs naar arena's en hij schrijft geschiedenis. Zo is hij de eerste danceartiest die de grootste venue in LA solo uitverkoopt. En 10 jaar later ook de eerste DJ tijdens de Super Bowl. Er volgen Grammy-nominaties, succesvolle tours over de hele wereld en afgelopen

0: Stitcher of Pegassi. Dat kan allemaal via 538.nl. En volg ons via Instagram, @dancedepartmentofficial, als je als eerste op de hoogte wil zijn. Zometeen hier Chesto op 538. Maar eerst nog even een bedankje aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners. En ik spreek je volgende week voor een nieuwe Dance Department.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
9: Het is El Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander.
12: Hoe verzacht jij het slechte nieuws?
11: Tip van 538. Zeg het.
13: In harmonie.
11: Zoals,
13: ik heb je kat opgesloten.
14: In de wasmachine.
11: Of,
13: ik heb water gemorst.
14: Over je laptop.
11: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
11: Oh ja.
16: Ik ben ook zwanger.
11: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
19: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
18: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
19: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
22: Wow deals bij Ethos.
0: Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
22: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
26: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
27: Nu, later en altijd.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
30: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
31: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
32: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
33: Fans van voordeel.
32: Aldi.
34: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
32: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
33: Fans van Voordeel.
32: Aldi.
35: 538 Nieuws.
36: 12 uur.
37: Goedenacht, ik ben Mart Gol. De verdachte die is opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man is door een arrestatieteam meegenomen uit een huis in de stad. Bij de schietpartij, een nacht geleden, werd een Amsterdammer op straat doodgeschoten. Dat gebeurde waarschijnlijk bewust, zegt de politie. Volgens het Parool had het slachtoffer ruzie met de schutter, mogelijk over geld. Zeker 15 mensen zijn opgepakt bij de spoorblokkade van afgelopen dag bij het Gelderse Herveld. Volgens Omroep Gelderland zitten 4 mensen nog vastgeketend en daardoor ligt het goederenvervoer op de Betuwe-route nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. Door goederentreinen niet te laten rijden, proberen de demonstranten druk te zetten. Gratis fietsbroekjes voor vrouwen op het Oktoberfest in het Duitse München. Moet voorkomen dat vrouwen stiekem onder de rokken van hun dirndl worden gefilmd. Dat gebeurt vaak bij een attractie op het terrein, waarbij de vrouwen op een draaiende schijf moeten proberen te blijven staan, maar waarbij rokken ook omhoog waaien. Tienduizenden filmpjes daarvan staan volgens Duitse media online. En weer heeft de Spaanse voetballer Yamal het team van Spanje geholpen door te scoren. In de Nations League is opnieuw gewonnen, nu met 3-1 van Tsjechië. En Yamal zette de toon met een doelpunt binnen een paar minuten na het begin van de wedstrijd, net als bij eerdere duels.
2: In dezelfde groep walste Engeland over Tsjechië heen. Met 7-0 zijn de Tsjechen van de mat geveegd. Voor dat land een historische nederlaag. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Vannacht kans op mist, koelt af tot een graad of 8. Komende dag vooral in de middag zon en een graad of 20. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij

Deze nieuwe release werkt ik samen met twee opkomende talenten van de nieuwe trance generatie. Cleopard 2000 en Cheyenne. Ik draaide net onze track Hard to Be Around, die is nu uit. Ik hoor graag van je of je het vet vindt. Laat het me weten op mijn socials.

It is prismatic like the SO538. Ik zie juist hoor hier Paradigm van Lil en Enk. Daarvoor Two Over, I Wanna Know. En Ty Woffinden en Superstrings, Latitude 38.9. Veel top tracks in de mix. En je kan er veel meer vinden in mijn Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Het is een gemixte playlist met een lange mix met 40 tracks. En elke week voeg ik nieuwe tracks toe. Dus gaan we zeker checken op Spotify. Prismatic by Tiësto, de playlist. Verder met de muziek, dit is Charmer, Touch Me.

DJ Heartstring en Sim Galaitri. So many things to say. Daarvoor Yeno, Old School en From Orbit en Lumine, Walking in the Land. En dit is Rehab samen met Artbed, Drama.

hele coole nieuwe remix van een mooie Twents klassieker van Solar Stone en Sirocco. Destination, de FM remix. Daarvoor Happiness is So Sad in de Idemi remix. Atronicus, Make You Whole in Gio's remix. En Scuro en Enzo Gautier, Keep It Moving. En dit is White Tracks, Mystery Land in de Calm Neck 6 AM Beats of Sunrise remix.

Nog wat top tracks in de mix hier in Prismatic. The Funkmole Brothers, Crank It. Voor DJ Try en DJ Wi-Fi, Bringing It Back. En X-Tion en Rave Racer. En zo zit het in Prismatic harder op helaas. Vond je de mix top? Laat het me weten op mijn socials, @Tiësto. En volg me meteen ook even op Instagram als je dat nog niet doet. Sluit je deze week af met een oude track van mij. Fly 643, maar dan wel in de Speed Edit.

0: Goeienacht, ik ben Mart Gol. Weer geweld op straat in Amsterdam. In het centrum van de hoofdstad is een man neergestoken en gewond geraakt. De verdachte is gevlucht en volgens stadszender AT5 nog niet gepakt. Waarom precies is gestoken is nog niet bekend. Een nacht geleden werd in Amsterdam een man doodgeschoten op straat. Een bewuste actie, denkt de politie. Hier is wel iemand voor gearresteerd. Een oud-docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen ligt onder vuur. Hij zou volgens meerdere media hebben geknoeid met resultaten van wetenschappelijk onderzoek door gegevens te veranderen of te verzinnen. In totaal zijn nu 9 door hem geschreven artikelen teruggetrokken. De man werd eerder al ontslagen bij de universiteit omdat hij sjoemelde met de boekhouding. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike, de vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas nu vertrokken. En sorry, dat zegt de bondscoach van de voetballers van Kroatië. In eigen land zijn ze door Engeland afgestraft in de Nations League. 7-0 werd het. Nooit eerder gingen de Kroaten met zulke grote cijfers onderuit. De bondscoach zegt dat het hem spijt. Hij trekt het boetekleed aan omdat hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor deze afgang op het veld. En dan het weer nog. In het noorden bewolkt en misschien wat gemiezer. Op andere plekken droog en kans op mist. Het koelt af tot 1 graad of 7. In de ochtend in het noordoosten motregen. Daarna overal een zonnige middag en tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker. Weet jij?

Met de beste nieuwe trance releases de komende 2 uur. Nieuwe muziek van Adam Beyer, Inelia, mijn nieuwe track Take Me Home. En tracks van 2 dimensies. 1 uit Engeland en 1 uit Spanje. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Uur nummer 2 hoor je Ferry Corsten. Maar eerst een track die ik afgelopen maandag in de Universe kon draaien voor het allereerst. Rehab met Art Bath. Dit is hun nieuwe Drama op 538.

0: en Gusta, Falling For You op Another World. Hey Ruben, ik vind eigenlijk dat we een beetje een nieuwe naam moeten bedenken. Ja. Voor deze sound.
1: Maar het is toch een beetje wel de sound waar jij ook bent mee groot geworden, toch?
0: Dus als je ja, maar dit is, dit is een beetje meer bouncy, zeg ja. maar. En dus ik zat al te denken, bouncy trance of zoiets.
1: Bouncy, huppel... Maakt zoiets. Ook niet uit eigenlijk.
0: Als jij nou thuis luistert en je denkt, ik heb wel een leuke naam voor deze sound. Laat even weten in de gratis 538-app. Daarvoor een nieuwe van Enelia. Die had even een pauze, ging niet zo lekker met hem, maar heeft de weg weer teruggevonden. En dan komt hij natuurlijk uit weer bij trance. En deze plaat vonden we heel... Dit feest vond jij ook heel vet, hè, Ruben?
1: Ja, ik vond dit eigenlijk de Tune of the Week, maar dat is een andere geworden. Maar die horen zo.
0: Reckless 16. En daarvoor Fateless We Come One. Er zijn veel remixen van. Ik heb er zelf ooit ook eentje gemaakt. In 2012 volgens mij. Mm-hmm. Dit was een nieuwe versie gemaakt door Adam Beyer. Natuurlijk op zijn label Drum Code. We moeten het even heel even hebben over A State of Trance. Er komt eerst nog een editie aan in Londen. Dat is op 14 november. Die is trouwens bijna uitverkocht.
1: Ja.
0: Maar ik wil natuurlijk alvast vooruitkijken naar Ahoy in Rotterdam. 26 en 27 februari 2027. Vorige week tijdens de Unfiltered aflevering hebben we de eerste namen bekendgemaakt. En nou, laten we heel even naar die namen kijken. De line-up voor A State of Trance volgend jaar. Sowieso hebben we het ook over Dash Berlin. Daar zijn heel veel mensen heel erg excited over.
1: Ja.
0: Zijn er nou namen die er voor jou tussen uitspreken?
1: Nou, het leuke is dat we een aantal artiesten hebben uitgenodigd die in de historie van dit radioprogramma ook wel echt hun stempel hebben gedrukt. Zoals Ori Niels, maar ook Push. Die heeft dus 25 jaar in het vak, maar ook 25 jaar geleden had Universal Nations uitgebracht. En we hebben een aantal back-to-back sets die voor het eerst gedaan worden. Dat is Alien Villa met John O'Callaghan. Ik ga zelf als Energy 2000 een back-to-back doen met Superstrings. En ook Giuseppe Ottaviani gaat samen met zijn neefje Hyperton ook een back-to-back doen. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Ja, en ja, wat is er allemaal nog meer? En er komt nog, het mooie is nog, dit is nog niet eens de helft van alle artiesten die we aan hebben gekocht.
0: Bizar.
1: Dus er komt nog veel meer.
0: Nou, verder met de muziek, de Tune of the Week, Dimension en Frank Effie, Moonfire.

0: Zaterdagnacht bij 538, het laatste over Transcend Progressive. Je hoorde Nitrous Oxide uit Polen met Adam Sobiek op Critical Point. En dat zit op Enhanced Recordings. Die hebben een soort rebranding gehad met Progressive. Daar brengt ze iets andere sound op uit. Nou ja, voor ons is dit gewoon trans, toch, Ruben?
1: Ja, zo is het.
0: En daarvoor zit een bootleg mix die WNW hebben gemaakt van mijn track met Sasha Everlasting. Ik vind deze zo vet. Deze gaan we binnenkort ook gewoon uitbrengen. Moet nog even kijken wanneer, want mijn schema zit aardig vol. Maar
1: zit genoeg aan te komen.
0: Dat moment dat Sasha op het podium komt bij mij trouwens in de Universe. Dat is altijd wel een hoogtepunt.
1: Ja, naast van de maandag de laatste keer natuurlijk van 5 keer Universe.
0: Ja.
1: Wat is tot nu toe echt dat hoogtepunt voor jou geweest? Dat je denkt van nou, dit, als ik over 5 jaar nog een keer over deze residency heb gehad. Dit was het.
0: Ja, ik denk die vinyl set. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was er in eerste instantie best wel huiverig over. Want mijn team zei dat van ja, we gaan een vinyl set doen. Toen dacht ik ja. Weet je wat ik het alleridiootste vind? Is dat ik die track natuurlijk gewoon op USB-stick heb staan. Ja. Dat ik wil gewoon draaien, snap je?
1: Ja.
0: Maar dan moet je dat dan ineens van vinyl doen. Maar ik snap het wel. Ik bedoel, het voegt toch wat toe aan de nostalgie. En het is toch wel weer vet om met vinyl te draaien.
1: Ja, en het mooie is dat je dus, dat weet ik dan toevallig, je hebt speciaal dus tracks laten persen in Engeland op vinyl om die in die sets te draaien.
0: Ja, want het nadeel van die oude vinyls is dat het natuurlijk die tracks heel lang duren.
1: Ja.
0: Dus nou, ik weet niet wat we ook deden tijdens die tracks van 9 minuten en zo. Maar
1: ja, je stond natuurlijk eerst te vogelen om die plaat gelijk te krijgen.
0: Dat is waar, ja. Die tijd had je ook wel nodig. Hey, 14 november zijn we met State of Trance in Londen. Dat evenement gaat uitverkopen. Daar heb ik super veel zin in. En deze neem ik sowieso mee daarheen. Giuseppe Ottaviani en Elin Bluestone. Deze moet ik nog een keer voor je draaien. Together Again bij 538.

0: Een van mijn favoriete tracks van het nieuwe State of Trance Ibiza album, Cicotti Satellite. En de cd-versies zijn inmiddels beschikbaar voor de mensen die nog cd's sparen. Dat is bizar, jongen. Ik zie zoveel mensen die nog steeds cd's sparen.
1: Weet je wat het probleem is? Ik heb ze dus bijna allemaal. En dan wil je ook niet ophouden bij 2026.
0: Dus nee,
1: je
0: ook dat, is waar. Tijd voor de Service for Dreamers. Deze week een heel mooi e-mailtje en een hele mooie track. Van niemand minder dan Gareth Emery samen met Giuseppe Ottaviani. Carry on.
2: This music can take you to another world. We want to hear why a track means so much to you. Here is this

0: Aangevraagd uit Egypte door Mahmoud. Carry On van Giuseppe Ottaviani en Gareth Emery met de stem van Sarah De Warren. Zo'n mooie plaat. Een plaat die hem door moeilijke tijden met zijn autistische zoontje heen helpt. Wat een mooie e-mail, wat een mooi verhaal. Aanstaande maandag vind je mij in de Universe op Ibiza voor de vijfde en laatste editie van de State of Trance daar. Waar ga jij heen, Ruben?
1: Ik vertrek zo naar Manchester, ga ik draaien op Wrong.
0: Nothing Wrong, man.
1: Yes.
0: Blijf hier voor Ferry Korsten straks in uur nummer 2.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: Goedenacht, ik ben Mart Gol. De politie in Amsterdam zoekt naar de dader van een steekpartij in de stad. Daarbij is afgelopen avond iemand gewond geraakt. Het gebeurde op straat in het centrum. Wat er precies is gebeurd, wordt nog uitgezocht. Een nacht geleden werd op straat in Amsterdam iemand doodgeschoten. Daar is wel iemand voor opgepakt. Het slachtoffer is volgens de politie waarschijnlijk bewust gedood. Volgens het parool mogelijk vanwege een ruzie over geld. In Den Haag wordt onderzocht hoe iemand die dood in het water is gevonden is overleden. Het lichaam werd gistermiddag ontdekt, schrijft Omroep West. Er is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Er zijn nog veel vragen en agenten zoeken uit wat er nou precies is gebeurd. Dan naar Spanje, een spooknacht in Barcelona. Code rood geldt daar nu vanwege heel veel regen en harde wind. Er is kans op overstromingen. Mensen worden op het hart gedrukt het extreme weer niet te onderschatten. Na een snikhete zomer is het nu in het oosten van Spanje al dagen noodweer. Daarbij overleed vlak voor het weekend een vrouw van 102. En dan iets anders. We hebben er een wereldkampioen bij in ons land. Een vrouw uit Zutphen is volgens Omroep Gelderland de allerbeste in het maken van haverpap. In Schotland nam ze het op.